Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen 2 auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Bij twee steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn drie mensen gewond geraakt. De gebeurtenissen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee steekpartijen zoekt de politie uit. De politie roept mensen die informatie hebben over de incidenten op om zich te melden. In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een 58-jarige man uit Rijswijk terecht voor het doodschieten van zijn buurvrouw. Het slachtoffer werd in september 2024 voor de ogen van haar zoontje van 4 neergeschoten in de portiek van een flat aan de Galjoenstraat in Rijswijk. Ook zou de man tevergeefs hebben geprobeerd 3 buurtbewoners te doden. Het weer nog, stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 23, 24 graden. Morgen maximaal rond 21 graden, vooral in de middag kans op hagel en onweer. En vanaf overmorgen, woensdag, enkele graden kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Wauw. Goedemorgen, het is maandagochtend. En het is ook nog eens 1 juni, dus een nieuwe week, een nieuwe maand. Ja, de kansen liggen weer voor het grijpen. En de zomervakantie begint echt dichtbij te komen. En dat is ook wel merkbaar in de temperaturen van de afgelopen week. Ik heb echt van alles meegemaakt. Ik heb het heet gehad. Ik had op een gegeven moment zoiets van, nee jongens, die kleren, die moeten uit. Lekker genieten van het heerlijke weertje. En dan merk je toch dat mensen ook weer beter in hun vel beginnen te zitten. Er echt weer zin in beginnen te krijgen. En ja, wat mij betreft mag die zomervakantie lekker beginnen. Nou, nog een kleine maand à 5 weken. En dan is die voor de meeste kinderen vooral eigenlijk echt officieel begonnen. Nou, afgelopen weekend was er volop activiteiten in onze stad te beleven. Ik hoor heel graag wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Dat kan je doen door een berichtje te sturen naar 070-307-8899. En zometeen ga ik jou vertellen hoe mijn weekend eruit zag. En ook hoe het weekend van Den Haag FM eruit zag. Want Den Haag FM is afgelopen weekend op pad geweest. Break Free, Ariana Grande, featuring Zedd.

0: Oh yeah. Mike Petersen, dat doe jij. Ja, ik vind het echt een heel lekker nummertje. En gewoon natuurlijk lekker Haags. Nou, ik ben dus op zoek naar wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Maar ik ga jou ook even helemaal op de hoogte brengen hoe eigenlijk het weekend van Den Haag FM en van mij eruit zag. Want we hebben natuurlijk niet vorige week, maar die week daarvoor hebben we de week van het nieuws gehad. Nou, en in de week van het nieuws kon jij hier zo live in de uitzending komen. En mocht jij ook eventjes kijken van, nou, hoe is het nou om radio-dj te zijn? Mocht je eventjes hier zo op mijn plekje komen staan? Mocht je aan wat knopjes voelen? Nou, die week hebben we dus gehad. Maar ter afsluiting van die week vonden wij het als Den Haag FM heel erg belangrijk dat we ook aansloten bij de open dag van Omroep West. Dat was afgelopen zaterdag. Nou, en tijdens die open dag hadden we daar een leuk tentje. En dan konden bezoekers ook echt weer contact maken met, ja, wie is Den Haag FM nou? Wat doet Den Haag FM nou allemaal? Maar het allerleukste was, eigenlijk waren er twee hele leuke dingen. Je kon ook een jingle opnemen. Dan werd je meegenomen, want de open dag van Omroep West, dat is in Ypenburg. Nou, in Ypenburg, daar zit ons, ja, eigenlijk ons hoofdstudio. Daar hebben we dus ook een studio. De uitzendingen die wij nu overdag maken, die maken we eigenlijk vanuit de Centrale Bibliotheek. Maar ons hoofdstudio is dus ook in Ypenburg. Nou, en dan kon jij je dus aanmelden bij die tent en dan mocht jij een jingletje op gaan nemen. Nou, en dan werd je dus meegenomen naar echt de OG, dus echt gewoon de oude, gouden studio van Den Haag FM. Nou, en dan kwam je daar dus aan en dan mocht je even kijken van, nou, hoe gaat het nou? En dan mocht jij dingetjes inspreken. Nou, dan kon je jezelf terug horen. Nou, echt een onwijs gave beleving. En vooral omdat heel veel mensen ook niet bewust zijn van, ja, maar hoe werkt het nou allemaal? Hoe gaat het nou allemaal? En ook een vraag die heel veel voorbij kwam, was dan, ja, maar wat is dan eigenlijk een jingle? Nou, een jingle, dat is bijvoorbeeld dit.
1: Sanji, praat je bij en draait de beste muziek op de Haag FM.
0: Nou, dat is dus een jingle. Dus dat kon jij afgelopen weekend opnemen. En er zijn een paar jingles die straks dus, ja, helemaal nog mooi worden gemaakt. Maar die worden dan ook hier zo in de playlist gezet. Dus die kunnen we dan ook hier gaan afspelen. Nou, dat is super gaaf. Maar daarnaast kon je ook wat winnen. Want we hebben hele toffe Den Haag FM koffers. En het is dan een koffer wat dan past in je kleinbagage. Hoe noem je dat? Je bagage die je mee mag nemen in het vliegtuig. Nou, dus zo'n trolley. En die is dan mooi zwart. Nou, dan staat er een mooie grote oranje sticker op met 100% Haags. Eigenlijk, ja, waar wij ook een beetje bekend om staan. Ons ooievaar en met dat 100% Haags logo erbij. En die kon je dus winnen. En die kon dus gewonnen worden door iemand die het allerbeste nieuws of, ja, item idee had voor op de radio. Nou, en uiteindelijk heeft dus de politie die gewonnen. Want er was, ja, de politie was ook aanwezig. En toen kwam dus die politieagent, die kwam aan en die had echt een tof idee. En die is uiteindelijk naar huis gegaan met de koffer. Dus dat was echt super gaaf, super leuk. Nou, heb jij het gemist? Ja, niet getreurd, want je kan ons gewoon ook altijd hier zo in de bibliotheek vinden. Je kan altijd naar binnen lopen naar Tine en ons een vraag stellen. Want ja, dat vinden wij natuurlijk super gezellig. Ik heb er zelf in ieder geval onwijs van genoten. Het weertje was goed. De mensen waren gezellig. Dus ja, niks te klagen. Dinner party.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Deze zomer moeten weggebruikers rekening houden met flink wat werkzaamheden in en rond de stad. De gemeente voert samen met onder meer HTM, ProRail en de provincie verschillende projecten uit. Zo wordt gewerkt aan het Rijkswijkseplein, de Loosduinseweg, de Oude Haagweg, de Boekweitkamp en de Saturnusstraat. De werkzaamheden worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd, omdat het dan rustiger is op de weg. En de weersomstandigheden gunstiger zijn voor bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden. Na de zomervakantie moeten ruim 100 kinderen die nu thuisonderwijs krijgen alsnog naar school. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De gemeente kent vrijstellingen op basis van geloof of levensbeschouwingen niet langer toe. Op dit moment gaat het om 102 kinderen. Wethouder Hilbert Breidemeijer zegt dat de leerplicht weer volledig van toepassing wordt. Ouders die hun kinderen thuis willen houden, kunnen te maken krijgen met handhaving en boetes. Bij een verkeersongeval op de kruising van de Parallelweg en de Vianthlaan is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een auto en een busje met een Pools kenteken kwamen rond 10:00 met elkaar in botsing. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En dan het weer van vandaag. Een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de dag kan lokaal een bui ontstaan. Maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden.

Ja, en ik ben nog steeds op zoek naar wat jij dit weekend hebt gedaan. Ik heb natuurlijk net al een beetje verteld wat ik zelf dit weekend heb gedaan. En jouw weekend kan je laten weten door een bericht te sturen naar 070-307-8899. Ik vind het natuurlijk altijd hartstikke leuk om hier zo te gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Nog even zelf een korte mededeling. Want ik heb natuurlijk verteld dat we met Den Haag FM afgelopen weekend bij de open dag van Omroep West stonden. En dat je daar echt kennis kon maken met ons. Maar ik heb natuurlijk nog meer gedaan. Ik ben dit weekend niet één keer, maar twee keer naar de bios geweest. Ja, dat is echt veel. Ik ben zaterdagavond naar een horrorfilm geweest. Obsession. Nou, ik zag heel veel dingen op TikTok voorbij komen. Ik dacht, oké, klaar. Die film moet ik zien. Want ik zag dus dingen voorbij komen. En mensen zeiden, ja, maar dit is de engste horrorfilm die ik ooit heb gezien. Nou, ik kan je vertellen, daar ben ik het niet mee eens. Zeker niet. Ik vond hem juist wel heel interessant en ook heel goed geacteerd. En het is meer een beetje psychologisch. Ja, en daar ben ik gewoon niet zo snel bang voor. Sorry. Was een leuke film. En ik ben zondagochtend met mijn twee neefjes, want ik ging met hun moeder die dag daarvoor naar de bios. Toen zeiden mijn neefjes, ja, wacht eens even. Wij willen mee. Toen zei ik, nee, maar dat kan niet, lieve schatjes. Het is een horrorfilm. Nou, toen wilden ze dolgraag naar de bios. Toen zei ik, weet je wat, ik ga morgenochtend met jullie naar de bios. En toen ben ik naar die film, Star Wars, in ieder geval. Ik weet even niet hoe die film heet. Met ook dat groene wezen. Ik probeer naar achter te kijken of ik ergens zie. Ik weet het niet, maar ik denk dat jullie weten welke film ik bedoel. Hij duurt super lang, echt meer dan 2 uur. Er zat zelfs een pauze in. Ja, dat is tegenwoordig met lange films. Maar, eerlijk is eerlijk, ik vond het leuk. En ik dacht eerst, ja, ik doe dit echt voor mijn neefjes. Want ik zou zelf deze film niet uit hebben gekozen, maar ik heb ervan genoten. Nou, ik hoor dus ook graag wat jij hebt gedaan. Dus nogmaals, laat het weten via 070-307-8899.

0: Butterfly, Crazy Town. En dit is ook wel echt een oude gouden hoor. Hij komt uit het jaar 2001. Ja, en ik vind dat hij dan ook wel echt wel onder de classics valt. En over classics gesproken...
1: Sanji's Classic.
0: Is het weer tijd voor de Classic of the Day, Sanji's Classic. En vandaag neem ik je mee naar mijn bouwjaar 1992. Dat is waar we dus terug naar gaan. We gaan naar het nummer House of Pain van Jump Around. Nou ja, en of je nou in de sportkantine was, of in een kroeg, of misschien nog niet geboren, of net geboren. Dit nummer kwam overal voorbij. Het is echt al, ja, best wel wat jaartjes oud. Zeg maar ongeveer 34 jaar oud nu. Dus het gaat al richting de 35 jaar geleden. Maar dit is zo'n nummer. Dat als hij vandaag de dag op de dansvloer wordt gedraaid... Het maakt niet uit of jij 16 bent of dat jij 50 bent. Jij gaat helemaal los. Sanji's Classic of the Day, Jump Around van House of Pain.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Bij twee steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn 3 mensen gewond geraakt. De gebeurtenissen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee steekpartijen zoekt de politie uit. De politie roept mensen die informatie hebben over de incidenten op om zich te melden. In de rechtbank in Den Haag staat vandaag een 58-jarige man uit Rijswijk terecht voor het doodschieten van zijn buurvrouw. Het slachtoffer werd in september 2024 voor de ogen van haar zoontje van 4 neergeschoten in de portiek van een flat aan de Galjoenstraat in Rijswijk. Ook zou de man tevergeefs hebben geprobeerd 3 buurtbewoners te doden. Het weer nog, stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 23, 24 graden. Morgen maximaal rond 21 graden, vooral in de middag kans op hagel en onweer. En vanaf overmorgen, woensdag, enkele graden kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Ochtendshow met Senji.
1: 8:05 en het tweede uur van de Ochtendshow met Senji is alweer aangebroken. En dat vandaag op 1 juni. Het is alweer de 6e maand, jongens. Het gaat echt onwijs snel. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van, ja, hoe zit het met jouw goede voornemens die jij een half jaar geleden met jezelf hebt afgesproken? Zijn die er nog of zijn ze nooit van de grond gekomen? Laat het even weten. Dat kan via 070-307-8899.

0: Afgelopen weekend vond de Nacht tegen Seksueel Geweld plaats. Honderden mensen liepen mee om aandacht te vragen voor straatintimidatie, seksueel geweld en de impact daarvan. Onder hen ook de bestuursleden van Stichting Speak Up. De stichting bestaat dit jaar 5 jaar en is opgericht door ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Nou, bij ons in de studio, voorzitter Suleika. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jij hebt afgelopen weekend meegelopen. Je hebt 20 kilometer gelopen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe was dat?
1: Ja, dat was heel indrukwekkend. We begonnen 's nachts om 12:30. En het werd echt geopend in de Laurenskerk met een heel groot, eigenlijk best wel feestelijke opening. Met muziek en een warming-up en alles erop en eraan. Dus ja, op dat moment ben je nog best wel enthousiast natuurlijk. En denk je, nou, we gaan het doen. En de eerste 10 kilometer, denk je dat ook. Maar daarna wordt het wel pittig. Maar goed, we hebben hem uitgelopen. En ik moet zeggen, het was echt heel bijzonder om te zien dat daar gewoon allemaal mensen lopen met hun eigen verhaal en hun eigen motivatie. En dat is echt wel heel tof om te zien. En wij hebben dat natuurlijk zelf ook. Dus ja, het was fantastisch om mee te maken. Ik had het niet willen missen.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, het is ook een hele bijzondere en speciale nacht natuurlijk. En ik denk ook echt super belangrijk. Nou, iedereen komt ook met zijn eigen verhaal daar. Moet ik me dan ook voorstellen dat als je dan met z'n allen daar lopen, dat mensen ook met elkaar beginnen te praten van, joh, ik loop mee om deze reden. Of ik loop juist voor deze reden mee.
1: Ja, sommige mensen deden dat wel. Je merkte wel dat mensen aan het werken waren met die 20 kilometer. Ja, en als je dan gaat praten, dat kost natuurlijk extra veel energie. Maar er zijn zeker wel wat gesprekken op gang gekomen. En dat was mooi om mee te maken. Ja. En je ziet ook wel dat zich dan toch groepjes gaan vormen van mensen. Die elkaar ook een beetje gaan ophypen. Dus de een heeft dan een box mee met een muziekje aan. En ze zijn aan het meezingen. En helemaal outfitjes en mooie vlaggetjes mee. En dus ze maken er wel echt wat van. De mensen zoeken elkaar ook wel op, ja.
0: Want als je terugkijkt naar die afgelopen weekend dat je mee hebt gelopen, wat maakt het meeste indruk dan op jou?
1: Nou, ik denk dat het de start is. We werden opgevangen dus in de Laurenskerk en daar moesten we allemaal verzamelen. En daarna werden we opgesplitst in 3 groepen, omdat het anders ook te druk werd bij de rustpunten en zo. Maar in het begin zie je dus al die mensen bij elkaar in die kerk. En ik denk dat er een mannetje of 300-400 ongeveer meedeed aan de 20 kilometer. Ja, en die mensen zie je dan in 1 klap allemaal bij elkaar. Dus dat vond ik heel indrukwekkend. En ik denk, oh, jullie hebben allemaal je eigen reden om hier dus mee te lopen. En dan zijn het gewoon echt heel veel mensen.
0: Ja, en dan krijg je toch die verbintenis met elkaar.
1: Ja.
0: Nou, jij liep mee dan vanuit stichting Speak Up. Daar ben je ook voorzitter van.
1: Klopt.
0: Waarom had je zoiets van, nee, Speak Up moet hierbij aanwezig zijn?
1: Nou, omdat wij... Kijk, wij zien natuurlijk veel mensen die te maken hebben gehad met relationeel geweld. Maar daar speelt soms ook seksueel geweld een rol in. En bij de mensen die dat hebben meegemaakt zien we gewoon hoeveel impact dat heeft. Zowel bij mannen als bij vrouwen. En daarom vonden wij het heel belangrijk om ook onze stem te laten horen afgelopen zaterdag.
0: Ja, de stichting bestaat nu ook 5 jaar.
1: Ja.
0: Hoe gaan jullie dat aanpakken? Het is toch wel een jubileum.
1: Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. En we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in naamsbekendheid, in het organiseren van activiteiten door het hele land heen. Ja, die trend gaan we gewoon voortzetten natuurlijk. We merken dat er ook gewoon organisaties zijn die nu naar ons toe komen in plaats van andersom. Dus dat is heel tof om te zien dat die investering ook echt iets oplevert. Dus daar gaan wij de komende jaren gewoon mee verder.
0: En is het dan meer om bewustwording te creëren of ook om te laten weten van, joh, mensen die in die situatie zitten en misschien niet weten waar ze naartoe moeten of kan ik met iemand praten, dat ze ook dan naar jullie toe kunnen gaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is dat stukje bewustwording meer voor de doelgroep van, joh, je bent niet alleen. Dat zien we toch ook wel vaak, dat die schaamte er nog op zit.
0: Ja.
1: Dat mensen toch nog wel denken van, joh, hoe heeft mij dit nou kunnen gebeuren? En ik ben vast de enige bij wie dit gebeurt. En dat is gewoon niet zo. Dus wij proberen heel erg in te zetten op dat stukje van, joh, je hoeft je niet te schamen. Dit is jou aangedaan en jij kunt hier niets aan doen. Dus dat is heel belangrijk om die mensen bij elkaar te brengen. Om dat platform te bieden. En dat is wat wij ook hoofdzakelijk doen. En tegelijkertijd vinden wij het heel belangrijk om vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid ook mee te denken over beleid bijvoorbeeld. Of protocollen en dat soort dingen. Maar dat is meer onze stip op de horizon. Onze focus ligt nu vooral op het ondersteunen van mensen die het hebben meegemaakt. Dus we zijn ook geen hulpverleningsinstantie of iets. Wij zitten echt aan de achterkant van het proces. Om mensen weer dat duwtje in de rug te geven eigenlijk. Om weer met, nou ja... positieve kijk naar de toekomst te kijken.
0: Ja, wat goed. En ja, ik kan me ook wel voorstellen, want jullie zijn allemaal ervaringsdeskundigen, dat het misschien ook wel juist soms heel heftig kan zijn. Dat als iets heel erg lijkt op bijvoorbeeld een verhaal wat je zelf hebt meegemaakt, dat je denkt, wow, hoe moet ik dan hiermee omgaan?
1: Ja, nee, dat klopt ook, zeker. En dat is vooral als we dus activiteiten organiseren waarbij je veel mensen ook spreekt. Mensen die misschien niet precies hetzelfde, maar wel deels hetzelfde hebben meegemaakt als wij. Ja, dat raakt nog steeds. Het is voor mij nu 12 jaar geleden, maar nog steeds is dat gewoon een litteken. En ik denk ook dat het goed is dat het blijft raken. Want omdat je het zelf meegemaakt hebt, kun je ook gewoon goed levelen met onze doelgroep. Maar dat vraagt ook wel een stukje professionaliteit om die afstand te bewaren. Want anders dan ga je er zelf aan onderdoor. Natuurlijk, ja. Dat kan niet. Dus ik denk dat we daar allemaal onze draai in gevonden hebben. En dat dat heel goed gaat. En ik ben er ook wel van overtuigd op het moment dat het ons echt niet meer raakt. Ja, dan moeten we iets anders gaan doen. Want dan ben je denk ik ook een klein beetje wel de verbinding kwijt die we nu hebben. En die vinden we heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus daar willen we heel graag voor blijven vechten dat we die behouden. Dus ja, als dat gevoel wegraakt of het raakt je helemaal niet meer, dan denk ik dat het ook niet goed is. Maar Het is wel pittig, dat is het zeker.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja. En ik denk ook wat je zegt, van zolang het je blijft raken, dan kan je ook wat betekenen. En In die zin denk ik ook als ervaringsdeskundige dan heel vaak dan zeggen mensen, oh ja, ga weg uit die situatie. En dan blijft iemand erin zitten. En dan kan iemand denken van, oh ja, iedereen zegt, ga maar weg, maar het lukt me niet. En ik denk als ervaringsdeskundige kan je daar natuurlijk veel beter mee omgaan en begrijpen waarom iemand wel in zo'n situatie blijft zitten op dat moment.
1: Ja, zeker. En ik snap het echt helemaal, hoor. Vanuit menselijk gedachtegoed. Maar je zit in een onveilige situatie, ga dan weg. Maar huiselijk geweld, of het nou psychisch is, of fysiek of wat dan ook, dat zit vaak op heel veel verschillende lagen. En het is gewoon niet zo zwart-wit als mensen vaak denken. Sterker nog, op het moment dat iemand zo hals over kop zijn spullen pakt en vertrekt, kan de situatie juist onveiliger worden. Dus dat is in veel gevallen juist niet de oplossing. Wat is het dan wel? Ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Maar het is wel iets te kort door de bocht inderdaad om te zeggen van, nou, je bent onveilig of je wordt geslagen, dan ga je toch weg. Nee, zo werkt het gewoon niet.
0: Nee, en stel is er nu iemand luisteren die denkt van, oh ja, dit is echt mijn situatie, ik weet niet wat ik moet doen. Hoe kunnen ze in contact komen met jullie?
1: Ze kunnen met ons in contact komen door te mailen. Ons mailadres staat op de website. En wat ik net zei, wij zijn geen hulpverleningsinstantie, maar we kunnen mensen wel doorverwijzen naar de reguliere instanties, zeg maar, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis of de politie of wat dan ook. We kunnen wel altijd meedenken. Dus ja, als dat zo is, dan zou ik zeker zeggen, neem contact met ons op en dan denken we heel graag mee.
0: Ja, super. Ja, en volgens mij is ook jullie slogan, je hoeft het niet alleen te doen, toch?
1: Exact. Ja, zeker, ja, zeker. Juist omdat wij weten hoe het voelt om bang te zijn, om niet begrepen te worden. En we hopen heel erg dat mensen ons weten te vinden daarin.
0: Nou, als allerlaatste vraag. Staan er nog leuke interessante dingen op de agenda waarvan je denkt van, ja, hier gaat Speak Up bij je aanwezig zijn?
1: We hebben in september in samenwerking met de gemeente Nijkerk, dus helemaal aan de andere kant van het land, hebben we weer een evenement staan. En in de tussentijd zijn er wel gesprekken gaande nu in de regio Den Haag-Rotterdam om te kijken of we hier in de nabije toekomst ook iets kunnen organiseren.
0: Nou ja, hou ons helemaal op de hoogte, want zodra je ook hier wat in de stad gaat doen, dan horen we dat heel erg graag.
1: Zeker, komt helemaal goed.
0: Dankjewel, Sileika, voorzitter van Stichting Speak Up.
1: Dankjewel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Deze zomer moeten weg,

gebruikers rekening houden met flink wat werkzaamheden in en rond de stad. De gemeente voert samen met HTM, ProRail en de provincie verschillende projecten uit. Zo wordt gewerkt aan het Rijkswijkseplein, de Loosduinseweg, de Oude Haagweg, de Boekweitkamp en de Saturnusstraat. De werkzaamheden worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd, omdat het dan rustiger is op de weg en de weersomstandigheden gunstiger zijn voor bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden. Na de zomervakantie moeten ruim 100 kinderen die nu thuisonderwijs krijgen alsnog naar school. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De gemeente kent vrijstellingen op basis van geloof of levensbeschouwing niet langer toe. Op dit moment gaat het om 102 kinderen. Wethouder Hilbert Breidemeijer zegt dat de leerplicht weer volledig van toepassing wordt. Ouders die hun kinderen thuis willen houden kunnen te maken krijgen met handhaving en boetes. Bij een verkeersongeval op de kruising van de Parallelweg en de Vianlaan is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een auto en een busje met een Pools kenteken kwamen rond 10 uur met elkaar in botsing. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En dan het weer van vandaag. Een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de dag kan lokaal een bui ontstaan. Maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden.

0: met van Martin Garrick, featuring Love. En daarvoor hoorde je Material Lover van Sienna Spero. En het is inmiddels weer tijd voor de rubriek
1: Plaat van de Week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd die perfect past bij het moment. Want dat doe ik eigenlijk altijd. Juni is begonnen. De zomer staat voor de deur en overal begin je het te voelen, want de straten beginnen al oranje te kleuren, want het WK staat voor de deur. Ja, weet je, het gaat dus echt gewoon bijna beginnen, het grootste voetbaltoernooi ter wereld. En bij het WK horen natuurlijk niet alleen wedstrijden, maar ook de muziek die daarbij hoort, is onwijs belangrijk. Nou, als we terugdenken aan een tijd geleden, toen hadden we natuurlijk ook een nummer wat bij het WK hoorde. Dat was Shakira met Waka Waka. En zij komt terug. Shakira komt terug, dit keer samen met Burna Boy, met het nummer Die Die. Ja, het is een nummer vol energie, zomerse vibes. Ja, en dus precies ook bij waar deze zomer om draait, dat is natuurlijk het WK en voetbal kijken. Shakira is online ook een grote campagne gestart. Zij is op zoek naar kinderen die leuke voetbaltrucjes kunnen doen of kunnen dansen voor in de videoclip. En ja, dat gaat dus echt super viral op het moment. Plaat van de week, Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: We hebben afgelopen week echt fantastische temperaturen gehad. We konden zelfs spreken van tropische temperaturen op een aantal dagen. Ik heb zelf natuurlijk weer lopen klagen van... oh, het is het heet, het mag een paar graden kouder. Ja, er is zoveel gebeurd. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het eigenlijk er deze week aan toe gaat met de temperaturen. En daarom heb ik natuurlijk niemand minder dan Huub Mizee aan de telefoon. Want hij kan ons helemaal gaan vertellen wat we kunnen gaan verwachten. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, het is 1 juni, begin van de weerkundige zomer. We hebben het afgelopen weekend eigenlijk ook, al wat je zegt, wat minder warm weer gehad. Dat was fantastisch, met best veel zon. Grotendeels droog. Zaterdag nog hier en daar 25 graden, gisteren 23. Nou, vandaag is het eigenlijk ook nog op oké. Dat kun je wel zien. De zon is alweer doorgebroken. Nou, er zullen nog wat wolken zijn, zeker. Er is een hele kleine kans op een enkele bui, maar die kans is echt niet groot. Er is maar weinig wind, dat maakt het ook meteen al heel wat aangenamer. Er komt slechts een zwakke tot hooguit matige wind in de loop van de dag uit west tot zuidwest. En vanmiddag in Den Haag 23 graden, een heerlijke dag. Je hoort het al een beetje, ik leg de nadruk op vandaag, want nou, vandaag moet je er nog van genieten, want nou, vanavond zal de bewolking toenemen. In de loop van de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt dan alweer wat meer zuidelijk, zwak tot matig, en vannacht wordt het een graad of 16, 17. Maar morgen ziet het er dus alweer heel anders uit. Er is meer bewolking. Er komen enkele buien voor morgen. Er kan onweer bij zitten. Misschien weer wat hagel. Af en toe wat zon. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het dan morgen zo'n 20, misschien nog net 21 graden. Maar woensdag is het maar de vraag of we de 20 graden zullen halen. Er is wel af en toe zon. Er kan ook een bui voorkomen. Donderdag komen er weer meer buien. 18, 19 graden. Heel misschien nog hier en daar 20. Vrijdag is het nog niet zo heel veel beter. Nou ja, het is wel beter natuurlijk voor de natuur. Al het groen in Den Haag zal wat groener gaan zien. Alles wat bloeit zal wat beter gaan bloeien. En dan in het weekend lijkt het wat droger te worden met weer iets hogere temperaturen. Nou, dan hoop ik volgende week maandag weer wat beter weer te kunnen aankondigen. Maar de rest van de week wordt dus duidelijk wisselvalliger.
0: Ja, precies. Ja, het is echt de ene week hebben we weer volop zon, de andere week weer regen. Ja. Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen, zeg maar.
1: Nee, maar dat is het Nederlandse weer, hè?
0: Ja, precies. Ja, houdt het wel lekker spannend elke week weer.
1: Ja, maar vandaag is het dus nog mooi, dus als je kan, geniet ervan.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Huub.
1: Jo.
0: Ja, dus je hoort het. Wil jij nog even genieten van het lekkere weer? Neem het er dan vandaag sowieso van. Want ja, de komende dagen kan het dus wat regen gaan vallen.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
6: Dit is
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij twee steekpartijen in de binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe het met ze gaat. De steekpartijen waren rond 1 uur vannacht op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dicht bij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen, zoekt de politie uit. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad deed in april. De Haagse Pascalle is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
8: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje het is een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
7: Pascal begon zo'n 22 jaar geleden als een van de eerste gezinnen in Den Haag al met thuisonderwijs. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem wel uitzonderingen mogelijk.
9: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
7: Het Rijswijkseplein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen. De rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De wegwerkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkseplein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkseplein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en vertraging. Het weer nog, stapelwolken, zon, mogelijk plaatselijk een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden, vooral in de middag dan kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag nog een beetje kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de ochtendshow met Sanji is aangebroken. En dat is dus ook alweer de allereerste aflevering van juni. Want ja, mocht je nog niet doorhebben, we zitten alweer in de maand juni. Het is vandaag 1 juni en dat op een maandag. En we zitten nu dus halverwege het jaar. En wat ik mij echt onwijs afvraag is, een half jaar geleden waren we met elkaar aan het vieren, 2026. En had jij vast goede voornemens? Ik vraag me af, hoe gaat het met die goede voornemens? Heb je doorgezet? Of was het een goede voornemen van een dag? Laat het even weten. Dat kan via 070-307-8899. What goes around, Justin Timberlake.

Ik ben dus op zoek naar goede voornemens die jij op begin dit jaar hebt aangenomen, waarvan jij dacht, dit wordt het voor dit jaar. En we zijn nu een half jaar in 2026. Dus ik denk, ja, dit is wel een goed momentje om even terug te blikken en te kijken van, ja, zijn die goede voornemens nou ook daadwerkelijk gelukt? Nou, ik heb net van een luisteraar gehoord, die stuurde net een berichtje met, ja, het staat hier, ik loop stage, ik wou heel graag meer geld verdienen voor het jaar 2026. Mijn stage is helaas onbetaald, dus dat doel is niet gelukt. Ja, jammer. Ik zou zeggen, dat is natuurlijk heel erg balen en nu dat alles duurder wordt. Dus ja, ik wens jou in ieder geval heel veel succes. Heb jij zoiets van, ja, misschien is bij mij wel iets gelukt, laat het dan vooral even weten. Ik zit even terug te denken, had ik dit jaar goede voornemens? Nee, niet iets wat me echt bij is gebleven, omdat ik meestal denk, ja, daar komt het toch niet van. Dus ik heb ook zoiets van, nee, ook dat je dan zegt, ja, ik begin maandag, daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat het gewoon hak op de tak moet zijn. En als ik ergens denk van, een goede voornemen, is dat gewoon doorgaan. Ja, ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Maar had jij nou een goede voornemen? Bijvoorbeeld, ja, stoppen met roken, stoppen met vapen, weet ik veel wat je allemaal kan hebben. Laat het dan even weten. En ik hoor ook natuurlijk heel graag een succesverhaal.

Love Me Like You Do van Ellie Goulding. En we gaan zo meteen naar het nummer American Style van Harry Styles. Of American Girls bedoel ik, van Harry Styles. Ja, en over Harry Styles gesproken. Hij is momenteel bezig dus met echt 10 optredens, concerten wat hij hier gaat geven. Of wat hij aan het geven is in Nederland. En ja, die fans van hem, die zijn echt die hard. Nee, ik heb daar echt wel respect voor, denk ik. Hij doet dus ook echt rondjes rennen door het park. En dan zijn er fans die dan in het park van Amsterdam, ik ga niet zeggen welk park, gaan zitten in de hoop dat hij dan op een gegeven moment voorbij jogt. Dat ze even een momentje hebben met Harry. Dat ze op de foto kunnen. Of dat ze hem toevallig ergens tegenkomen. En ik vraag me af, wat is die hype rondom Harry? Mis ik iets? Wat mis ik? Ik wil het heel graag weten. En wat ik ook wel grappig vond, ik was gisteren aan het scrollen door TikTok. En dan zag ik dat op een gegeven moment bij een bepaald nummer die hij dan optreedt, dat daar mensen allemaal massaal op de grond gaan liggen. Nou, dus ik naar de comments. Ik denk, oké, waarom liggen we op de grond? Hallo? En dan zag ik dus dat mensen zeiden, ja, dat is een traditie bij dit nummer. Dit doen we om de bas beter te voelen. Het zag er leuk uit op de foto, maar heel eerlijk, ik zelf zou dus echt nooit, maar dan ook echt never, nooit lekker op de grond gaan liggen tijdens een concert. Want, eeuw. Iedereen die is er overheen gelopen, er is vast allemaal drinken geknoerd op de grond. Nee, dat vind ik echt hartstikke smerig. Ik moet echt, zeg maar, letterlijk vallen. Anders ga je mij niet op de grond zien. American Girl, Harry Styles.

Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Deze zomer moeten weggebruikers rekening houden met flink wat werkzaamheden in en rond de stad. De gemeente voert samen met HTM, ProRail en de provincie verschillende projecten uit. Zo wordt gewerkt aan het Rijkswijkseplein, de Loosduinseweg, de Oude Haagweg, de Boekweitkamp en de Saturnusstraat. De werkzaamheden worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd, omdat het dan rustiger is op de weg en de weersomstandigheden gunstiger zijn voor bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden. Na de zomervakantie moeten ruim 100 kinderen die nu thuisonderwijs krijgen alsnog naar school. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. De gemeente kent vrijstellingen op basis van geloof of levensbeschouwingen niet langer toe. Op dit moment gaat het om 102 kinderen. Wethouder Hilbert Breijemeijer zegt dat de leerplicht weer volledig van toepassing wordt. Ouders die hun kinderen thuis willen houden kunnen te maken krijgen met handhaving en boetes. Bij een verkeersongeval op de kruising van de Parallelweg en Vianthlaan is zondagochtend iemand gewond geraakt. Een auto en een busje met een Pools kenteken kwamen rond 10 uur met elkaar in botsing. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En dan het weer van vandaag. Een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de dag kan lokaal een bui ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden.

0: Younger You van Miley Cyrus.
1: De Haagse Spotlight.
0: En in de Haagse Spotlight zetten we iedere week talenten die het verdienen om in het zonnetje te staan. Nou, vandaag is dat Pearl Ramos en een artiest uit Den Haag die hard werkt aan haar muzikale carrière en steeds meer van haarzelf laat horen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Gaat hartstikke goed.
0: Ja, je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht, Use It To Be Us. Dat nummer gaat supergoed en een toffe videoclip. Hoe ben je op het idee gekomen voor dat nummer?
2: Ja, het nummer gaat over, ja, je kent het allemaal wel, je relatie waar je, iemand waar je heel lang mee bent geweest. En nu zie je diegene na jaren of een tijdje later. En dan ben je opeens iemand die je gewoon maar kende. Waar je eigenlijk heel veel mee hebt gedeeld. Maar dan loop je langs elkaar eigenlijk alsof je al die herinneringen niet hebt opgebouwd samen, zeg maar. Daar gaat het liedje over.
0: Alsof het nooit is geweest.
2: Maar het is er niet meer, zeg maar.
0: Ja. Het is er niet meer.
2: Ja.
0: Ja, en heb je dat ook uit je eigen ervaringen meegenomen in het nummer?
2: Wel. Je hebt natuurlijk wel relaties gehad waarvan, ja, die zie je nu. En die groet je misschien wel van, hey, and that's it. Maar ja, eigenlijk wordt alles daarvoor wordt vergeten. Vaak zijn we heel erg bezig met de dingen die niet goed zijn gegaan in een relatie.
0: Ja.
2: En ik ben op dit moment gewoon echt bezig met, ja, mijn focus op de dingen die wel goed zijn gegaan in vorige relaties. Want ja, ik vind het gewoon niet nodig om alleen maar te focussen op wat niet goed is gegaan. Dat doen we eigenlijk heel snel, zeg.
0: Klopt. Ja. En ik denk uiteindelijk, elke relatie heeft natuurlijk ook wel wat moois. Waar je denkt, oh ja, weet je. Bijvoorbeeld, ik moet gelijk eigenlijk denken ook aan Ariana Grande. Dat is in dat nummer eigenlijk al haar exen bedankt voor iets anders.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dus een beetje vanuit die insteek.
2: Ja.
0: Voor mensen die Pearl nog helemaal niet kennen. Want ja, ik heb jou natuurlijk overal gezien. Ja, wie ben je eigenlijk?
2: Ja, ik ben Pearl Ramos, 35 jaar.
0: Niet te zien.
2: Nou, dank je. En mama van een prachtige zoon. Daarnaast run ik een beautybedrijf. En ben ik dansdocente. Los van mijn carrière, dan zeg maar waar ik aan het werken ben. Ja, ik ben gewoon een vrolijke, passievolle dame.
0: Ja, altijd overal te vinden.
2: Ja,
0: je zegt ja, niet opgeven. Ik zag ook staan dat je naar Milkshake gaat dit jaar. Dat je daar als MC staat.
2: Ja, super tof. Nu al 4 jaar volgens mij. Ik heb een keer daar een show gehad. Heel tof. Echt gewoon met mijn eigen muziek. En daarna ben ik altijd geboekt als host. Dus ik ben gewoon daar ook, sta ik er elke keer via Fanmazing. Dus dat vind ik heel tof. Heel, heel, heel tof.
0: Ja, dus echt gewoon, voelt al helemaal als je eigen plekje ook daar. Ja.
2: Het is ook echt een heel groot festival. En heel leuk. Ja.
0: Ja, want je hebt meer grote festivalen gestaan. Help me ervoor.
2: Zevenfest, Oh My Festival, Parels van de Stad. Ja, gewoon
0: heel veel.
2: Alle grote dingen heb ik wel gestaan, ja.
0: Ja, ik denk, als je op zoveel plekken ook hebt gestaan, dan heb je volgens mij ook wel bizarre dingen meegemaakt. Is er voor je zegt, nou, dat was echt crazy?
2: Ik vind niet zo snel iets crazy, dus dat is heel dat ding. Crazy. Ja, ik denk gewoon wel dat je artiesten ziet. Waar ik bijvoorbeeld op een Oh My Festival, ja, sorry, er waren zoveel Amerikaanse artiesten. En daar zit je dan gewoon mee bij de artiestenplek, zeg maar, backstage. Daar chill je dan eigenlijk gewoon mee. En dan, ja, dat is wel bizar, zeg maar. Ik vind dat wel echt heel tof.
0: Ja.
2: Dan zo dun die lijn is van, oké, artiesten van hier en artiesten van daar. En ben je al wat groter, ben je al wat minder groot. Waarvan ik merk hier in Nederland, is dat onderscheid wel groter.
0: Ja.
2: Dat Amerikanen vaak zoiets hebben van, yo, we zijn gewoon collega's.
0: Ja.
2: Vind ik dat hier wel wat minder, zeg maar. Maar ja. Dat vind ik wel bizar dat het zo was. Ja, dat ik gewoon echt toffe artiesten heb mogen ontmoeten op die manier.
0: Dus eigenlijk zeggen dat de vijf met bijvoorbeeld de Amerikaanse artiesten gewoon eigenlijk ook wat relaxter is.
2: Ja, buitenlandse artiesten in het algemeen.
0: Ja, en hier misschien wat meer, ja, toch elkaar aankijken of concurrentie,
2: ja,
0: dat
2: niet,
0: gevoel.
2: Ik weet niet of er concurrentie is, maar meer het verschil is groter. Zo ervaar ik het, hè?
0: Ja. Nee.
2: Ja, precies. Zo ervaar ik het, ja.
0: En ik denk ook, ja, als er natuurlijk gewoon een artiest, want gewoon hier vanuit Den Haag, en dan zit je ineens met allemaal artiesten uit alle landen. Ik denk dat dat sowieso een heel leuk gevoel is.
2: Super tof, ja. Heel tof.
0: Ja. Wat staat er dit jaar nog meer voor jou allemaal op de agenda?
2: Ik ben bezig met een album. En met een live show. Ik ben daar heel hard mee bezig. Heel erg hard aan het brainstormen vooral. Mensen kennen mij echt als de showwoman, zeg maar. Zingen en dansen tegelijk.
0: Ja,
2: en
0: klopt.
2: Dat is heel leuk. Dat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Maar ik ben wel echt toe aan gewoon zingen een keer. Want heel veel mensen zeggen ook van, ja, hè, maar zingen en ook ballads. Zingen, weet toch, ja, je kan in de studio zoveel voor elkaar krijgen. Dus als mensen mij niet live hebben horen zingen, echt zingen, dan weten ze ook eigenlijk niet hoe goed ik kan zingen. Dus ik denk dat ik nu bij mijn volgende show, waar ik echt mee bezig ben, echt wel wil laten zien hoe goed ik kan zingen. Wel ja. Dans, ook eromheen, wel, ook wel echt entertainment, maar niet, vooral niet ik heel veel dansen.
0: Ja. Ja, ja, dus dat je zelf gewoon echt je adem overhaalt voor de zang en ja. Waarschijnlijk dan wel een dansgroep op de achtergrond. Kan je wel een beetje
2: dansgroep wat, misschien niet, maar wel dansers. Dat gaat echt niet wegblijven.
0: Nee, hè? Nee, want dat is ook echt wel, ja, als ik denk aan Pearl, dan zie ik dansers, ik zie een hart optreden, ik zie echt gewoon ook vrouwenpower erin terugkomen.
2: Klopt.
0: Dus dat blijft wel.
2: Dat blijft zeker, dat gaat niet weg. Nee.
0: En wanneer kunnen we dat allemaal verwachten?
2: Nou, ik heb nu de eerste single uitgebracht. Ik ga er nog 3 doen als het lukt. Nog 3 en anders wordt het in totaal 3, dus niet 4. En ik wilde eigenlijk oktober wilde ik mijn album uitbrengen, maar misschien ga ik toch iets eerder doen. Ik weet niet. Ik moet even kijken. Ik ben ook zo perfectionistisch. Ik heb zoveel muziek al gemaakt, maar dat moet ik even uitzoeken. Ik ben wel echt van mening dat ik nu gewoon moet kiezen en niet ze elke keer overal maar 80 keer naar luisteren. Soms moet je ook gewoon releasen.
0: Ja, soms moet je gewoon gaan. Want ja, dit nummer gaat echt onwijs hard. Hij is vorige week volgens mij uitgekomen.
2: Nu 2 weken.
0: 2 weken geleden.
2: Ja.
0: Ja, en hij gaat in ieder geval echt onwijs hard. Wat voor reacties krijg je zelf terug?
2: Ja, ik had nou ook al een tijdje niet meer gereleased. En de laatste dingen die ik had gereleased zaten meer in de Caribbean vibe. Dus dit is wel echt mijn stijl. Dat urban gemixt met wat Latin. Maar het urban, dat is wel echt mijn ding. En mensen hebben hier echt op gewacht. Dus daarom, ik denk dat hij daarom ook zo hard gaat. Het gaat echt heel goed.
0: Ja, ja. Dus ik zou zeggen, meid, gewoon lekker doorpakken.
2: Ja. Ja. Ja, mijn volgende release staat al klaar. Dus over 2 weken.
0: Ja. En is dat een beetje dezelfde feeling?
2: Ja, dat is meer een sexy tune. En met een featuring, een mannelijke featuring, echt super tof. Ja.
0: En mogen we al weten met wie? Of is dat nog?
2: Dat hou ik nog geheim.
0: Hou je nog geheim? Ja. Voor de mensen, waar kunnen ze jou vinden voordat we natuurlijk naar jouw nummer gaan?
2: Via Instagram Pearl Ramos. Nee, ik heb me veranderd.
0: Tinkerbell, toch?
2: Nee, ik ga even kijken hoor.
0: Ja, we gaan even kijken.
2: Ik heb me veranderd.
0: Want op Spotify in ieder geval wel Pearl Ramos.
2: Ja, Spotify Pearl Ramos, YouTube Pearl Ramos. Op Instagram, this is Pearl Ramos. En mijn Snapchat, ja, laten we die maar gewoon laten. Voor. Ja,
0: die laten gewoon voor wat het
2: ja,
0: is.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik denk dat iedereen hartstikke benieuwd is geworden naar het nummer. Dus dit is Use It To Be Us van Pearl Ramos. Yeah.

0: Oké, op mijn 11:30, maar ik ben er.
1: Ja, good morning. Ik wou zeggen, die koffie is volgens mij nodig, want jij hebt een super druk weekend gehad.
0: Nou ja, een hele drukke week.
1: Ja.
0: Echt, ik ben ook een beetje uitgeluld. Je zou niet denken dat het bij mij ooit zou kunnen gebeuren. Dus ik doe nu tot 12:00 nog eventjes gezellig. En dan ga ik ook gewoon weer even mijn mond houden.
1: Dan is het even klaar.
0: Nou, ik weet niet of je dat kent, maar ik ben dus echt het hele weekend niet een moment alleen geweest. Ja, als ik in de auto zat. Maar dan was ik dus wel druk aan het opletten dat ik gewoon heel hard thuis kwam. Dus ja, ik heb dat soms gewoon. Eigenlijk heb ik iedere dag minstens een uurtje nodig dat ik alleen ben en niet hoef te vertellen hoe iets gaat of wat ik ergens van vind. Ja, of dat ik moet helpen of naar een blauwe plek moet kijken. Of
1: ja, dat je iets moet doen. Nee, heel herkenbaar. Ik heb het ook echt nodig om even weer op te laden gewoon.
0: Ja,
1: ja.
0: En nou ja, dat heb ik dus niet gehad dit weekend. Of deze week eigenlijk, want ik ben gewoon. Radio maken hebben we 4 dagen gedaan vorige week.
1: Ja.
0: Maandag niet natuurlijk, vanwege Pinksteren. En dan had ik dus dinsdag uitzending. Daarna gelijk podcastopnames. Nou, dan heb ik allemaal weer mijn kinderen. Woensdag, nou, dat was al helemaal. Dat was een uitzending en dan kind en dan kinderfeestje. En dan moest ik met moeders lekker kletsen op het terras. Wat heel leuk is, hè? Don't get me wrong. En maar daarna een ouderavond. En toen dacht ik, dan ga ik nu naar bed. Maar toen zei mijn oudste dochter, nee, ik moest toch nog je nagels lakken.
1: Dus, het zit nog steeds mooi.
0: Het zit nog steeds mooi. Maar dus gingen we dat doen. Nou, donderdag was een soort kopie van dinsdag met die podcast. En dan vrijdag ging ik na de uitzending gelijk film in Rotterdam. Zaterdag de hele dag film in Rotterdam. En gisteren ook nog. Dus
1: ja,
0: I'm dead.
1: Ja. En dan nu deze week nog. En dan volgend weekend even ademhalen.
0: Ik hoop het. Zal ik eens kijken?
1: Ja, kijk eens.
0: Zal ik eens
1: even
0: kijken voor de grap wat er nou in mijn weekend. Nou, ik weet in ieder geval dat mijn jongste dochter, die heeft dansvoorstelling op zondag. Maar
1: oh, leuk.
0: Even kijken. Vrijdag. Oh ja, vrijdag een verjaardag. Zaterdag niks.
1: Nou, dat wordt jouw moment om even niks te doen ook.
0: Ja,
1: even niks.
0: Ik ga niet zoveel doen zaterdag. Ja,
1: nee.
0: Dus dat gaan we doen. Maar
1: we gaan doen. Ga je wel de show wat doen?
0: Ja, ook niet zo heel veel hoor. We houden het gewoon lekker rustig. De Haagse nieuwsfoto's, ja, dat gebeurt niet vaak. Maar toen de foto gemaakt was, wisten we al, die zit bij de selectie. Bam. En toen gebeurde er nog iets. Jij mag raden wat. En toen was daar die foto. Bam, dat is foto nummer 2. En voor de vorm heeft Eduard nog wel wat opties gegeven. Maar Ineke en ik waren zeer resoluut. Nee, de eerste keuze was het meteen. Nou, welk moment zit er denk je bij?
1: Vorige week? Ja, de bom.
0: Man in zijn onderbroek.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Foto,
1: ja,
0: natuurlijk. Lelijk, lelijk om zo op de foto gezet te worden.
1: Ik schrok.
0: Als
1: dacht,
0: het ooit weer goed gaat met die man, dan denkt hij, oh, die foto, die achtergrond de rest van mijn leven. Maar misschien blijft hij wel verward gedrag vertonen en heeft hij het niet zo door. En dan,
1: dat kan ook.
0: Nou, hoeft hij dan, ja,
1: nee, het was,
0: I don't know.
1: Best wel een de minst charmante foto van hem, denk ik. Ik weet niet
0: ik zie het gewoon niet zo heel vaak dat mensen in hun onderbroek geblinddoekt worden afgevoerd. Dat gebeurt mij niet zo vaak dat ik dat zie. Maar deze man was natuurlijk niet een fit boy.
1: Nee, zeker.
0: En we weten zeker dat hij niet graag zo in de krant had gewild als hij bij zinnen was geweest. Maar
1: ja,
0: wij wilden ook niet dat hij zich riep dat hij een bom bij zich had. Dus dan
1: klopt,
0: heft dat elkaar weer een beetje op.
1: Ja.
0: Maar wel iconische foto natuurlijk.
1: Ja, dat is het, ja.
0: Dus die zit er zeker bij. En natuurlijk zit er ook nog iets bij van het lekkere weer van deze afgelopen maand. Want het is vandaag natuurlijk alweer 1 juni.
1: Ja.
0: Dus de maand mei is voorbij en dat rijmt. Het is maandag, dus we hebben ook een Adapt-on Shop. Maar ik moet nu Geertje achter de broek aan zitten, want ik heb nog geen input. Dus ik kan, ja, Geertje is van het knagertje. Dus het wordt een knaagdier of een konijn, want die zit ook bij het Geertje. En dat zijn officieel geen knaagdieren, wist je dat?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee, wist ik ook niet. Maar
1: oh, nou, weer wat geleerd.
0: Ja, dat had mijn dochter dan weer opgezocht voor een presentatie. Konijnen zijn geen knaagdieren. Ik zei, ah, het is toch knaagtanden en die tanden groeien toch door?
1: Ja,
0: genoeg knagen. Het is toch knaagdier? Nou, dus eigenlijk niet.
1: Oh.
0: Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Dus een knaagdier of een konijn. En ik heb ook op het programma staan de winnaar van de Haagse Parel. En dat zijn natuurlijk in twee rubrieken kunnen die winnen. Maar ik heb nog eigenlijk niet onwijs bericht gehad van wie er gewonnen heeft. Stiekem weet ik het van één van de twee wel. Maar dus nou, weet je, het is een lekkere, onvoorspelbare uitzending. We zijn bij de FNL11 aangekomen bij de letter
1: ja.
0: A. Hanna mee vandaag op de planning. Waterdicht. En wat wil je van mij? Nou, niet zoveel. Nee. Niet veel. Alleen even stemmen.
1: Ja, en waterdicht.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ik vind dat echt een prachtig nummer.
0: Prachtig.
1: Prachtig.
0: Haags.
1: Lekker Haags.
0: Ik steeds Haagser.
1: Ja, erg hè? Zijn. Ja, je merkt het hè?
0: Zijn.
1: Ja, alles gaat op zaterdag. Nee, ik vind het echt een prachtig nummer. Ja.
0: Zegt vork?
1: Ja, dag.
0: Waarom?
1: Vork.
0: Niet vork.
1: Dat kan ik wel, vork.
0: Jurk?
1: Jurk.
0: Maar hoe zeg je het cijfer wat na 6 komt?
1: 7.
0: Oh ja, 7.
1: Ja, goed hè? Ben ik geslaagd?
0: Lekker. Nee, nee, ik ben hartstikke aan het integreren hier in onze
1: Haagse
0: groen-gele omgeving.
1: Ja, mijn moeder vond het altijd vroeger vreselijk. Als ik dan met mijn vader was geweest, dan kwam ik thuis. Dan zei ze nee.
0: Je
1: hebt je vader gezien. Ja,
0: ja.
1: Die praat echt Haags.
0: Nou, ik sprak eigenlijk... Ja, ik ben altijd wel een Haags kind geweest. Dus dat was een heel klein beetje... hoorde je dat wel hier en daar. Het ging naar de middelbare en toen... Ja, spraken daar heel veel meer mensen plat Haags. En dat ging ik heel snel overnemen, kennelijk.
1: Ja.
0: Want dat was cool of zo. En als je cool en stoer en een beetje eng was... dan werd je niet lastiggevallen. Dat idee, het is maar eventjes een analyse achteraf. Ja. Maar mijn allereerste... Dus mijn tv-debuut... was bij Villa Achterwerk op de VPRO. En toen zat in de brugklas en ik ging de reportage maken... van mijn vader, die dus clown was. En ik zei... Ja, en hij treedt op een heleboel scholen.
1: Ja, nou, dat kan niet
0: en
1: dan.
0: En ik had het tegen iedereen gezegd, hè. En ik zat daar en ik moest gewoon... Ik had de shock van mijn leven, zeg maar. Dat ik echt dacht... Scholen. En toen ben ik echt gaan omschakelen. En vanaf dat moment ben ik steeds meer ABN gaan praten.
1: Ja, heel goed.
0: En ook omdat ik natuurlijk wilde spelen en acteren in landelijke producties. En in die tijd was het gewoon echt niet zo geaccepteerd.
1: Nee, dan kon je dat echt niet hebben.
0: Dat je kon horen waar je vandaan kwam. Tegenwoordig is het een charme, maar toen niet.
1: Nee. En jij zegt ook altijd trouwens heel mooi de bankenkijkers.
0: De bankenkijkers.
1: Ja, dat zeg je heel mooi Haags.
0: Kaas, de bankenkijkers. Dat is donderdag weer.
1: Dat is donderdag weer. Maar eerst nu lekker de maandag.
0: Ja! Wel trusten.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij twee steekpartijen in de binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, ook niet hoe het met ze gaat. De steekpartijen waren rond 1 uur vannacht op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen, zoekt de politie uit. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad deed in april. De Haagse Pascalle is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
7: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
6: Pascalle begon zo'n 22 jaar geleden als een van de eerste gezinnen in Den Haag al met thuisonderwijs. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem wel uitzonderingen mogelijk.
8: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
6: Het Rijswijkseplein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen. De rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De wegwerkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkseplein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkseplein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en vertraging. Het weer nog, stapelwolken, zon, mogelijk plaatselijk een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden, vooral in de middag dan kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag nog een beetje kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels.
10: 100% Haags. We beginnen met Offenbach, Miles Away. Tot zo!

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 10 op deze maandag 1 juni. Ja, en als het natuurlijk de eerste maandag van de maand is, wat het nu overduidelijk is, dan bespreken wij de Haagse nieuwsfoto's van de maand die geweest is. Dus ik heb straks een momentje met Eduard en dan nemen we de twee absolute overduidelijke winnaars door. Het is maandag, dus dan hebben we ook de Adapt Don't Shop. Het is in ieder geval een knaagdier of een konijntje. Een dier die nu verblijft in het knagertje. En straks hoor je natuurlijk welkom. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 van vandaag komt van Henna mee. Want we doen het artiesten A, B, C. Oh, dat rijmt heerlijk. En we zijn aangekomen bij de H. En vandaag twee nummers van deze zangeres. Waterdicht of Wat wil je van mij? Nou, jij mag gaan kiezen. Het enige wat ik van jou wil is dat je even stemt op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je dan de poll met deze twee nummers. En dan klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. Even na 11 draait de plaats met de meeste stemmen. En ze klinken zo.
0: Even na 11.

0: Ik vind dit nummer zo fijn. Ik kan je een beetje omschrijven. Ik heb behoefte aan de hele dag deze muziek. En dan met een kop thee in mijn handen. Half schaduw, half zonplekje. Zie je het voor je? That's my happy place for today.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: De Haagse nieuwsfoto van de maand doen we altijd op de eerste maandag van de maand. En hoe lekker is het als dan de eerste van de maand, 1 juni, ook gelijk een maandag is. Ik vind dat heel overzichtelijk en fijn. En dat vindt Eduard ook. Die zit hier lekker bij mij in de studio.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Eduard van ANP Beeld.
2: Ja, ANP.
0: Gewoon ANP.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, wij gaan het hebben over beeld.
2: Zeker.
0: Ik omschrijf toch altijd een beetje hoe het gaat in onze app. En zoveel... dat we met elkaar eens waren, is nog niet eerder gebeurd als deze. Want op het moment dat het lekker weer was, postte jij een dronefoto.
2: Zeker.
0: Ja, hè? Ja. Van het strand, waar dus mensen keurig op bedjes liggen die allemaal even groot zijn, omdat ze van die vierkante bedden van een strandtent.
2: Ja.
0: En maar wel allemaal andere handdoekjes erop. Steeds twee verschillende handdoeken op al die bedden met parasolletjes en al die mensen. En wij vonden hem meteen alle drie fantastisch.
2: Ja, ja, dit springt altijd in het oog. We maken dit eigenlijk al ieder jaar. Maar het was gewoon, de tweede helft mei was natuurlijk super.
0: Ja.
2: We gingen met z'n allen lekker naar het strand. En dat doen de fotografen ook. Ik heb het wel eens vaker gezegd, weer en verkeer, dat scoort altijd.
0: Ja.
2: En mooi weer scoort zeker goed. Dus,
0: mooi weer en sneeuw.
2: Ja, en storm. En dit was mooi weer. En Robin Utrecht, de fotograaf, die was lekker naar de boulevard en naar het strand. En had zijn drone mee.
0: Ja.
2: En dan gaat hij recht erboven hangen en dan krijg je een grafisch beeld, want het is heel grafisch. Met die lijntjes, hè, wat je ook zegt. Die vierkante bedjes. En het is dan ook leuk om in te zoomen. Want dan zie je al die stelletjes en gezinnetjes.
0: Zitten in kleermakers. Die zitten met de benen de ene kant op. Die met de benen de andere kant op. Daar ligt er eentje helemaal dwars, wijdbeens.
2: Ja.
0: Maar in hoeverre zijn hier regels voor?
2: Nee, er zijn hier geen regels voor. Kijk, er zijn wel regels. Er is een wet waar je aan moet houden. Maar dit is op de openbare weg. En zolang je dit is wat er gebeurt om ons heen. Dat mag je vastleggen, dat mag je fotograferen. Zodra je er geen gekke dingen mee doet, is dat prima.
0: Ja.
2: Deze foto wordt ook echt gebruikt in de nieuwsmedia.
0: Ja.
2: Ik heb hem veel voorbij zien komen.
0: Ja.
2: Al zijnde van mei was gewoon een mooie maand.
0: Ja.
2: Ik wil je illustreren, nou, hoe makkelijk doe je dat
0: met een luchtfoto.
2: Met zo'n foto, ja.
0: En als we het dan over regeltjes hebben, wanneer ik nou een medium close maak vanaf de middel van iemand, mag dat net zo goed?
2: Als je het maar in de goede context blijft gebruiken.
0: Ja,
2: als
0: dat
2: je het maar blijft gebruiken van mei was een warme maand en we gingen met z'n allen lekker naar het strand. En je mag hem niet gaan gebruiken in een commercial voor...
0: Nee, oké, niet commercieel, maar jij bent
2: ook
0: van...
2: Ook niet in een verkeerde context, hè? Dus je mag hem ook niet gaan gebruiken in de krant. Wat gewoon veertigers hebben veel problemen met of...
0: Maar als het nou gaat over... laten we zeggen, je hebt een keer in mei een meneer met een hoed of een pet gefotografeerd. Een mooi medium close. En het wordt Prinsjesdag. En je gaat het hebben over hoeden en petten. Mag je die dan gebruiken?
2: Ja, dan zou je dat nog wel kunnen gebruiken.
0: Maar elke als die gewoon heel herkenbaar in beeld is.
2: Ja hoor.
0: Ja?
2: Kijk, die meneer zou dan vervolgens moeten aantonen dat hij, dat is een juridische term, redelijk belang heeft om publicatie te voorkomen.
0: Ja.
2: Dus je moet heel erg goed opletten van waar is de foto gemaakt, onder welke omstandigheid, hoe ga je hem gebruiken en in welke context. Nou, daar moet je goed over blijven nadenken. Geen gekke dingen doen, geen rare dingen doen. Mensen niet met verkeerde dingen in.
0: Nee, niet ineens bij een aanbijencreme.
2: Nee, nee. Het komt allemaal voor. Hè. Wij maken het wel mee, dat soort dingen. Maar in dit geval, betreft deze foto, die hebben we gewoon overal teruggezien.
0: Ja.
2: Bij gewoon lekker mooi strandweer.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, het lijkt mij ook heel grappig dat je dus de krant openslaat of op social media een item van het lekkere weer ziet. En dat je dus denkt, hé, die handdoek heb ik ook.
2: Ja.
0: Hé, dat ben ik.
2: Ja. Kijk, en het kan wel eens, en dat maken we ook wel eens mee, dat je daar ligt met je vriendin. Terwijl je vrouw thuis zit te wachten.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk bij dat concert van Coldplay gezien.
2: Ja. En dan, in dit geval, dan heb je pech.
0: Ja.
2: Dan had je dat niet moeten doen.
0: Ja.
2: Dus dat komt wel eens voor.
0: Ja.
2: Mensen dan bellen van ja, maar in dit of dat of zus of zo. Ja, sorry, dan moet je maar niet op het openbare strand gaan liggen.
0: Met je minnaar.
2: De verkeerde.
0: Ja, precies. Ja. Oh, super grappig. Ja, dit hele vrolijke strandfoto. En was meteen kreeg die van ons allemaal duimpjes en hartjes. En die zou daarbij zitten. Of die andere nou ook meteen raak was? Ja, misschien wel. Maar dat hoor je zo meteen. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En wie hebben we klaarstaan? Eens even kijken. Catskills met Sober on Norwegian Wood.
1: Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Catskills met Sober on Norwegian Wood. Ja, het is echt wel een uitdaging, die titel.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: We hebben net de eerste Haagse nieuwsfoto van de maand mei besproken. Een zonnig plaatje met parasolletjes, zonnende mensen en handdoeken. De volgende was meteen weer raak.
2: Ja.
0: Eduard die zet in onze groepsapp deze foto. En ik liet Sentje vanmorgen al even raden. Welke foto denk je dat het is? Zei ze, van vorige week? Ja, van vorige week. Man in onderbroek. Ja, we gaan hem toch even omschrijven voor de mensen die mochten... misschien de afgelopen week in een grot hebben gezeten. Eduard, wil jij hem even omschrijven?
2: Nou ja, we zitten...
0: Don't leave anything out.
2: Oké, nou ja, we zitten hier in de bibliotheek. Hè, maar hier om de hoek... Was iets gaande in het stadhuis.
0: Ja, hier ook wel hoor. Ik moest weg.
2: Ja, iedereen moest. Wij kregen een bericht, een persalarm, een ANP-persalarm.
0: Ja.
2: Een ontruiming aan het stadhuis en bibliotheek. Dus ik had jou nog geappt van.
0: Ja, dat is waar, maar ik was zo in de war.
2: En niet veel later kwam er een hele serie beeld binnen van John van der Tol. Die was heel snel ter plaatse. En dit beeld hebben we gekozen. We zien het arrestatieteam naar buiten komen. Allemaal drie mannen in de grijze. Pakken, spijkerbroeken, zwaar bewapend, helmen op. En ze nemen een arrestant mee. Iets wat gezette meneer. Blinddoek om in zijn grijze onderbroek en op zijn sokken. Wordt hij naar buiten gevoerd. Handboeien achterop, denk ik. Vastgehouden. En dat was naar aanleiding van de melding van... Ja, er is iets gaande en er is iemand in het stadhuis... en die is de boel aan het bedreigen of wat dan ook. Het bleef een beetje lang vaag wat er nou precies aan de hand was.
0: Ja, ik kreeg al meteen door bommelding.
2: Okay.
0: Mijn collega's wisten dat toen nog niet. Die waren al buiten. Ik had op de radio gezegd, bommelding. Maar bommelding kan natuurlijk via de telefoon. Dat kan iemand die gewoon zegt, jij mag niet meer weg. Hè. Er kunnen mensen gegijzeld worden. Het kan van alles zijn, maar dit was het dan. Jij attendeerde ons in de app ook nog, zei je, er staat daar een bord. Dat vond ik ook wel heel grappig. Er staat een bord, die stond er gewoon al. All cops are. Ja. En dan, dat is dan voor een lezing, want jij hebt hem helemaal uitvergroot.
2: Nou ja, er staat, als je het stadhuis, ik ben net nog even binnengelopen. Er staan daar een paar lichtbakken. En daar staan, daar kun je, dat is, hebben ze, dat gaat over politiemensen.
0: Ja.
2: Hoe zien die er nou uit? Wie zijn dat nou eigenlijk? Dus je ziet ze in gewone kleren.
0: Ja.
2: En daarna zie je ze in uniform. En ze hebben mensen erop laten reageren. Zowel in hun gewone kleren.
0: Oh ja.
2: Wat voor persoon zie je nou eigenlijk voor je? En hoe, wat straalt die uit? En wat voor gevoel heb je erbij? Het is heel leuk om te staan twee van die dingen. Dan kan je even kijken. Moet je echt even doen. En dan ook zelf even van, oké, je ziet iemand staan. Wat voor gevoel heb je daarbij? En daarna zie je diezelfde persoon in dezelfde houding in
0: uniform. Ja,
2: dus, maar dat bord stond dus buiten.
0: Ja, en die staat ook in die foto.
2: Ja.
0: En dan zien we nog een stukje van de politieauto, afzetlint. Er is veel rumoer. Hè. Je ziet ook in het stadhuis nog zie je mensen met zo'n onwijs beveiligingsvest aan en een helm op.
2: De politie rukte groot uit.
0: Mega, daar cirkelde hier een helikopter boven.
2: Ja, het is ook wel heel ernstig, want stel dat het wel zo is... dat hij een tas bij zich heeft of een bomvest... en dan laat de boel hier ontploffen.
0: Ja. Ik krijg dan dus altijd direct een brok in mijn keel. Ik heb nog wel kunnen afkondigen, maar dan gaan al die emoties zo in mijn strot zitten. Ja. Zo irritant.
2: Nou, ik kan me wel goed voorstellen.
0: Ja, het was echt, mijn collega's waren al aan het inpakken. Iedereen liep al weg. Hiervoor stond het al vol. En ik had mijn oortjes in. Ik had het nog niet zo door. Ik was iemand aan het bellen om op de radio te komen. Ja.

0: En toen was het dit, zo dat gebaar langs je strot van kappen, wegwezen. Ja, als we het hebben over portretrecht. Deze meneer heeft, omdat zijn ogen afgedekt zijn, geen poot om op te staan?
1: Nee. Ik heb dit nog even gecheckt, ook bij onze fotoredactie. Want ik zag op de NOS de foto.
0: Had ze geblurred?
1: Daar hadden ze hem geblurred. En ik zag een paar andere
0: nieuws. RTL Nieuws, volgens mij ook, ja.
1: En toen onze fotoredactie zei van, hij is hier geblinddoekt. En dat is eigenlijk voor ons al voldoende. En dat nieuwsmedia het eigenlijk nog het zekere voor het onzekere nemen. En hem nog verder blurren en hem iets meer onherkenbaar maken. Ja, dat was voor ons niet de reden om dat te doen, maar voor hen wel.
0: Ja, maar zo, want we kennen natuurlijk de boef met het zwarte balkje voor zijn oog. En dat heeft dan iets met privacy te maken. Ja. Deze zwarte blinddoek is eigenlijk dat zwarte balkje.
1: Zo zei zij dat ook.
0: Ja. En doet de politie dat dan met die reden of is daar een andere reden?
1: Ik denk ook dat ze hem gewoon blinddoeken. Maar ik speculeer nu een beetje hoor. Maar dat zie je wel vaker dat ze dat doen. Ook om even een stukje desoriëntatie. Gewoon niet, zodat hij niet kan reageren op de omgeving.
0: Nee.
1: Niet ziet wat er gebeurt. Dus ze proberen hem natuurlijk zo snel mogelijk te isoleren en weg te krijgen.
0: Ja, dus dat hij niet ziet, daar staat een agent, daar staat een agent. Daar maakt iemand een foto van mij waar ik boos om kan worden.
1: Dat kan allemaal gebeuren. Dus je hebt ook wel eens dat ze zak over hun hoofd krijgen.
0: Ja.
1: Die voorbeelden hebben we ook. We hebben toen een paar jaar geleden in Ede, in dat café een keer zo'n gijzeling gehad. Ja. En als je daar kun je ook terugzoeken, foto's van ziet dat hij uiteindelijk gearresteerd wordt en naar buiten wordt gebracht. Volgens mij had hij daar een zak over zijn hoofd.
0: Ja.
1: Maar hetzelfde soort team, mannen in grijze vesten, pakken, die erop afgaan.
0: Het is heel fijn dat ze er zijn.
1: Nou, ze waren er snel bij.
0: Ja.
1: Onze fotograaf ook dus. John van der Tol was er snel bij. Nou, dat is ook. Dus we doen het strand fotograferen als het mooi weer is.
0: Ja.
1: Maar de echte nieuws gebeurtenissen
0: zeker
1: bovenop. En dan proberen we echt wel meer dan alleen een exterieur van het stadhuis. Proberen we natuurlijk ook gewoon te.
0: Ja, deze actie, even serieus. Dit is nieuwsfotoprijswinnaar waardig.
1: Ja.
0: Ja, I love it.
1: Ja.
0: Eduard, we hebben twee prachtige foto's gehad. Zeer uiteenlopende onderwerpen. Eentje heerlijk, eentje spannend.
1: Zo.
0: En ik kijk weer uit naar wat deze maand ons gaat brengen.
1: We gaan het zien.
0: Tot volgende maand.
1: Dankjewel. Tot volgende maand.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Bye.

0: Calvin Harris featuring Rihanna. This is what you came for. En de Voordeur bij Kensington met A Moment.
1: Adopt, don't shop.
0: Adopt, don't shop. Dat doen we altijd op maandag. Om huisdieren die in een opvang leven voor te stellen aan de luisteraars. Zodat ze geadopteerd kunnen worden door mensen die daar heel fijn en lief voor gaan zorgen. Geertje, ik kreeg jouw mailtje binnen vandaag. Geertje van het Knagertje hangt aan de telefoon. En ik werd een beetje boos en verdrietig eigenlijk. Niet op jou, maar wel door de inhoud.
2: Ja, dat geloof ik best.
0: Want je hebt twee Chinese dwerghamsters, die mogen niet bij elkaar. Dus die moeten afzonderlijk geadopteerd worden. Of in ieder geval in een apart verblijf.
2: Ja.
0: Maar met van die smoesjes, dat je echt er gek van wordt. Vertel eens even, de eerste hamster.
2: Is Yariso. Het is een vrouwtje van bijna 2 jaar.
0: Ja.
2: En zij is afstand gedaan omdat de mensen ineens van de een op ander moment allergisch waren.
0: Voor een hamster?
2: Voor een hamster, ja. Is heel knap.
0: Want hoe oud wordt die hamster ongeveer?
2: 2 jaar.
0: Ja, dus, en dan ga je dus, dan denk je, nee, ik ga hem nu wegdoen, want ik ben nu allergisch.
2: Ja.
0: Nou, als er nou iemand...
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, voor de zomervakantie is dit de nummer 1 smoesallergie voor alle konijnen en knaagdieren.
0: Ik begrijp er helemaal niks van. Ik bedoel, al ben je als vader of moeder dan zo praktisch en gemeen om dat te willen, maar dan dat doe je je kinderen toch ook niet aan? Dat
2: nee,
0: je zegt,
2: nee.
0: Nee, hij gaat nu weg, want we hebben geen oppas.
2: Maar in de opvang waren ze niet allergisch. En daar zitten toch gemiddeld tussen de 200 en 800 dieren van.
0: Ja, nee, daar krijg ik ook wel wat jeuk. Ja, ik krijg wel wat jeuk als ik bij jullie op bezoek ben. Nee, dat is heel bizar, ja. Maar als nou iemand luistert en zegt, jeetje, wat zielig. Nou, ik heb een hamsterverblijf. Mijn hamster is net overleden, ik zeg maar wat. Hè. Dus ik heb alle spullen. Dit beestje, die dus echt niet zo lang meer heeft, mag bij mij komen wonen. Moeten deze mensen dan nog de adoptiefee helemaal betalen bij jullie?
2: Nee, als iemand is die echt daadwerkelijk heel goed een goed huis wil binnen, moet wel de adoptiepapieren tekenen.
0: Zeker.
2: Maar mag gewoon de hamster zonder eventuele kosten ophalen.
0: Ja.
2: Want wij willen gewoon graag dat hij zijn laatste dagen, weken, je weet het niet, hè, gewoon in een liefdevol huis leidt.
0: Precies. Misschien is het nog een maand, misschien is het nog 2 maanden, misschien is het een week. Maar ja... Dat moet toch in een fijne, liefdevolle omgeving. Ja.
2: En hij is nu nog heel fit. Dus,
0: ja, ik zag het op de foto's.
2: We gaan ervan uit dat hij nog een tijdje doet.
0: Ja, nou, die kan dus geadopteerd worden. Maar er zit ook een jong Chinees dwerghamster met ook een heel raar verhaal.
2: Ja, dat is Mochi. Dat is een mannetje van nog geen 2 maanden oud.
0: Ja.
2: En daar is afstand van gedaan. Die is zeg maar gehaald bij de dierenwinkel. En nog geen 2 uur later is er afstand van gedaan, want het was de verkeerde hamster. Ze wilde per se een Russische dwerghamster, die nu eigenlijk niet meer mag.
0: Nee, die mag helemaal niet meer in Nederland. Zijn dus ook niet te koop in Nederland op een legale manier?
2: Nee, niet op een legale manier, nee.
0: Maar dus 2 uur later, dus hebben ze waarschijnlijk geprobeerd om hem terug te brengen naar de winkel. En die zei, toedeledokie, je hebt hem gekocht, hij is van jou. En toen kwamen ze bij jullie.
2: Ja, ja.
0: Nou, echt.
2: En deze hebben we dus opgevangen. Want ik denk, ja, zulke mensen zijn gewoon geen dieren waard.
0: Nee, zeker niet.
2: En ik snap ook niet dat ouders dat goed vinden.
0: Nee.
2: Dus ja, deze hebben we ook, maar deze is pas 2 maanden. Moet nog wel mee gewerkt worden.
0: Ja, moet nog handtam gemaakt worden. Maar dat kan ook gewoon heel goed.
2: Ja. Ja, dat kan heel goed. En ook die zit in de opvang.
0: Ja, en nou, voor beide gevallen, en jullie hebben misschien wel nog meer hamsters zitten.
2: Jazeker.
0: Want ik weet, de laatste keer dat ik bij jullie was, zag ik daar een goudse hamster. Goudhamster, Oreo.
2: Ja,
0: zit die er nog?
2: Ja, Oreo is van de week, zaterdag, afgelopen zaterdag, herplaatst.
0: Oh, betekent dat geadopteerd?
2: Ja, geadopteerd.
0: Ach ja, wat fijn. Nou, zie je.
2: Ja.
0: Dus ook als je hamsters zou willen adopteren, kan je terecht bij het Knagertje. En wat moeten ze doen? Bellen? Mailen?
2: Ja, liefst bellen, want dan kunnen we meteen een afspraak maken.
0: Ja.
2: En dan kunnen we je gelijk laten zien of jullie een klik hebben met de hamster die interesse hebt. En anders mag je ook mailen dan mailen wij terug om eventueel een afspraak te maken.
0: Nou, zowel het e-mailadres als het telefoonnummer van het knagertje staat op de website van het knagertje. Knagertje.nl is het, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: Geweldig. Geertje, dank je wel en ik spreek je over een paar weken weer.
2: Oké, graag gedaan.
0: Doei, doei.
2: Doeg.
0: En dit is Jelly Roll met Run It.

0: My life would suck without you, Kelly Clarkson.
1: Even na 11.
2: Heb je al gestemd op de F van 11?
3: Nee?
2: Dan heb je nog 7,5 minuten tijd om dat wel te doen. Dat doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en dan klik je op jouw favoriet. Ik ben een beetje moedig, ga ik graag praten, hoor je dat? Je kan vandaag kiezen uit 2 nummertjes van Hannah May. Waterdicht en Wat wil je van mij? Nou, alleen dat je even gaat stemmen. Dus als jij dat nou doet, dan laat ik de fragmenten even horen. Komen ze, ja?
1: Even na 11.

0: na 11.
1: En ik heb liefdesverdriet voor je klaarstaan. Ik weet niet of je dat leuk vindt, een liefdesverdriet. Daar zo heet het nummertje van Russo en Emma Heesters. Spel niet.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij twee steekpartijen in de binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, ook niet hoe het met ze gaat. De steekpartijen waren rond 1 uur vannacht op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen zoekt de politie uit. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad deed in april. De Haagse Pascalle is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
2: Pascal begon zo'n 22 jaar geleden als een van de eerste gezinnen in Den Haag al met thuisonderwijs. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem wel uitzonderingen mogelijk.
4: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
2: Het Rijswijkseplein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen. De rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De wegwerkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkseplein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkseplein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en vertraging. Het weer nog, stapelwolken, zon, mogelijk plaatselijk een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden, vooral in de middag dan kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag nog een beetje kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
1: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
7: Haags. Dit uur trappen we af met Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haagsbakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze maandag 1 juni. En het wordt een gezellig tweede uurtje, want Ronnie Flex... Nee, niet Ronnie Flex. Ronnie Sober, sorry. Had ik al gezegd dat ik moe ben vandaag? Ronnie Sober, die is veel leuker. En Victor Meijer, die zit hier bij mij in de uitzending. En we gaan het hebben over hun nieuwe plaat. En ik ga hem gewoon zo vaak mogelijk zeggen, die titel. Want het klinkt wel lekker. Hij heet namelijk... Hey Bacchus, jij mooie klootzak. Nou... Ik mag natuurlijk niet schelden op de radio, maar als de titel nou eenmaal zo heet, dan wel. Voordat we met de mannen in gesprek gaan, is het tijd voor...
0: Effen na elf.
1: De Effen na elf. En de Effen na elf waren twee platen van Henna May vandaag. Waterdicht en Wat wil je van mij? En die tweede, wat natuurlijk een samenwerking is met Meteor, die heeft gewonnen. 60% van de stemmen, dus die ga ik voor je draaien. Meteor featuring Henna May, Wat wil je van mij?

0: Je hoorde dus net de winnaar van de FNL11. Wat wil je van mij? Meteor featuring Hannah May. En daarna hoorde je een liedje met een hele stoute titel. Van Chilo Green. Fuck you.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Ja, ik dacht, we blijven maar een beetje in het thema. Want we hebben straks nog een liedje met een foute titel. Stoute titel. Hier op de koffie zit Ronnie Sober. Ja, die zit lekker. Goedemorgen aan een lekker bakkie. Pleur. En wat zit er allemaal in?
2: Een hout lepeltje, koffie, suiker en creamer.
0: Ja, je hebt dus alles erop en eraan. Alles. Alleen de sweeteners heb je laten liggen. Ja. En dan een lekker glaasje water. Ja. Zit hier Victor Meijer, ook wel bekend als bankkijker.
3: Ja.
0: Of de zingende poelier.
3: Ja, leuk. Mag allemaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Victor en Ronnie samen hier bij mij in de studio. Je hoort ze regelmatig op Den Haag FM. Maar ik heb jullie nog nooit zo samen hier in de studio gehad. Dus dat vind ik supergezellig. Ik begin even bij jou, Victor.
3: Ja, vertel.
0: Er is een nieuwe plaats.
3: Ja.
0: En jij zei, ja, ik vind het wel leuk om die op de radio te laten horen.
3: Ja.
0: Ik zeg, nou, dat vind ik ook wel leuk. Jullie hebben ook een videoclip gemaakt.
3: Ja.
0: En die is ook al bij ons binnen. Dus die komt binnenkort op het tv-zender.
3: Leuk.
0: Maar vertel eens eventjes, om te beginnen, over jullie muzikale carrière / samenwerking. Want jij bent poelier, Ronnie is bloemenman.
3: Ja.
0: Maar toch zijn jullie artiesten.
3: Ja, je hebt een soort uitlaatklep nodig, denk ik. En dat doet Ronnie in het zingen en ik in het schrijven. En af en toe ook met zingen en de gitaar. Maar het verhaal van dit nummer, dat wil je weten, toch?
0: Ook, ja.
3: Met de titel zegt Bacchus, jij mooie klootzak.
0: Bacchus, jij mooie klootzak.
3: Zeg het lekker, toch?
0: Moet je niet op z'n Haag zeggen dan?
3: Nou, ja, mag, tuurlijk. Ja,
0: zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
3: Ja, dat klinkt toch lekker?
0: Ja, vind ik wel lekker klinken.
3: Ja, dan moet jij nog een keer kijken.
0: Ja, jij, Ronnie?
4: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
0: Oh ja, wie is Bacchus?
3: Bacchus, die ken je vast wel van het Bacchanaal. Eten, vreten, zuipen, noem alles maar op.
0: Ik weet het niet. Waar zit die?
3: Het is de zoon van een god.
0: Oh.
3: Hij heet Bacchus van het Bacchanaal.
0: Oh zo.
3: Om het echt op zijn Haagse te zeggen, zuipen, vreten, neuken, doe alles wat je wil doen, dat doe je. Blowen, roken.
0: Sodom en Gomorra.
3: Zoek het maar op, Sodom en Gomorra.
4: Eén grote orgiepartij.
3: Ja, zo.
0: Dat is Bacchus.
3: Ja.
4: De god van...
0: Van vunzigheid.
4: Nou, het is helemaal niet vunzig te noemen.
3: Nee.
0: Nou ja, oké. Okay. God van...
4: Als er consent is tegenwoordig.
0: Bourgondisch leven dan.
4: Ja. Ja.
0: Bacchus de Bourgondier. Oké. Maar ik wilde eigenlijk nog even weten hoe Ronnie en jij elkaar kennen.
3: Nou, om bij het begin te beginnen. Ik ben een groot fan van Jacques Brel.
0: Ja.
3: En meer van dat soort Ramses Shaffi. Dat soort mensen die vertellend kunnen zingen.
0: Ja.
3: Ja, hij wil die horen, maar hij kan dat ook. En dan heb ik een jaar of 6 geleden heb ik dat gedicht geschreven, deze tekst. Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. En dat zet ik dan op Facebook en de dingetjes waar ik gedichten zet. En daar kreeg ik heel veel animo van. En toen dacht ik van, joh, ik wil daar eigenlijk wel een liedje van maken.
0: Ja.
3: En toen heb ik Bart Waningen gebeld en Tine Steunis. Die hebben heel veel hits geschreven. En met mijn gitaartje ben ik gaan zitten met mijn speakertje aan. Ik zei, joh, dit is een beetje de melodie. En die gasten die hebben die muziek daar toen opgezet.
0: Ja, ja.
3: Nou, dat krakkemikkig was het aan alle kanten. Huh? Daar ging ik mee met die opnames naar Erik Kuilaars. U wel bekend. De producer en Ronnie ook bekend. En Erik zegt, joh, mag ik hier wat aan doen? Ik zeg, graag.
0: Wanneer kwam Ronnie dan in beeld?
4: Lang niet.
3: Dat zal ik je vertellen. Dus hij heeft die muziek gemaakt en dat nummer was af. En ik had dat hier en daar wat fluisterend ingesproken. Maar het moet spugend gezongen worden.
0: Spugend?
3: Weet je. Ja, dat moet je wel kunnen, hè? En toen zeiden wij eigenlijk allebei in koor, Erik. En ik denk, we moeten Ronnie bellen.
0: Ah, want Ronnie is gewoon een maat van jou.
3: Want natuurlijk zijn we maten.
4: Sinds een week of twee.
3: Ja hoor.
0: Nee joh.
3: Ja.
0: Jullie kennen elkaar pas sinds 2 weken.
4: Nee, we kennen elkaar wel langer. Ja. En ik heb Victor wel zien spelen natuurlijk. En ik heb bij de onthulling van zijn tegeltje, bij dat elektriciteitshuis, heb ik wat nummers gezongen.
3: Ja.
4: En Victor heeft mij ooit eens, zo is het begonnen, in het Zuiderpark gezien.
3: Ja.
4: Daar speelde ik met de Tobbers.
0: Ja.
4: En daar zong ik in. Nou, daar heb je zo'n beetje contact en dan praatjes met
0: elkaar. Ja, precies.
4: En het is zelfs zo want dat ben je zelfs vergeten. Je hebt me jaren eerder, ik denk een jaar of twee geleden, heb je ooit eens die tekst aan mij opgestuurd. En heb je gevraagd, kan jij daar een liedje van maken?
3: Ja, ja, ja. Nee, dat
0: maar
3: weet
0: heb je niet gedaan dus?
4: Ja. Nou, het is zo verschillend om op een gedicht wat een hele andere structuur heeft. Dan moet je echt kunnen, omdat, en zo muzikaal ben ik er ook van, ik kan een beetje zingen, maar dan houdt het wel op.
0: Ja, ja.
4: Dus ik heb gezegd van, ja, sorry, dat krijg ik niet voor elkaar. En
0: maar
4: toen kwam die met dat nummer, dat krakkeremikkerige opnametje wat hij zei.
3: Ja.
4: En toen dacht ik, ja, dit is wel
0: nou
4: lekker.
0: Nou is het liedje. Nou kan ik het inspugen.
4: Nu kunnen we spugen.
0: Ja, ja. Maar, we gaan lekker.
3: Maar
0: ja.
3: Toen heeft Erik Kuijlaars het gearrangeerd. En opnieuw op, weet ik het hoeveel sporen gezet. En de drum opnieuw en de bas opnieuw. En daar is hij gewoon wel een koning in, hoor.
0: Ja.
3: En toen is dit er in ieder geval uitgekomen. En een dag later kregen we ook nog een clip. Die had hij ook nog gemaakt.
0: Ja. Ook nog een videoclip.
3: Fantastisch, joh. Ja.
0: Hoe is hij dan? Is met, niet met jullie op een plek met een cameraman?
3: Nee. Het is een zwart-wit clip die de sfeer weergeeft van dat nummer. Ja. Zuipen en vreten en mooie vrouwen en dikke auto's. En gewoon en maar doorgaan.
0: Ja, nou, die clip, daarvoor moeten we eventjes de carousel van Den Haag TV afwachten. Maar het nummer, die ga ik nu laten horen. Blijf zitten, we zijn nog niet klaar. We komen bij je terug. Maar eerst het nummer Zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad, Den Haag FM.
5: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de dauw. Met Babbe heb ik het glas op al haar werk. Zodat zij lacht.
0: Ja, ja.

0: Want de mallen toont geen enkel bezwaar.
1: Heerlijke vrouwen, wij lachen luid en slaan elkander op de schouder. Want de mallen
0: toont geen enkel bezwaar.

0: zingen.
1: Ja?
0: Ja, dat is het wel.
1: Ja,
0: en dat... Maar dat vindt hij moeilijk om te ontvangen.
1: Ja.
0: Want jij bent heel blij en tevreden en enthousiast over zijn kunnen. Maar Ronnie wordt daar een beetje verlegen van.
1: Ja, nou, dat mag toch. Bedoel.
0: Hoe komt dat, Ron?
2: Nou, niet zozeer verlegen. Meer zo van, ja, het zal wel. Ik ben niet zo'n heel erg fan van mezelf. Ik vind het leuk om dingen te doen. Maar dingen terug horen en terugzien, dat is net wat moeilijker. En ik vind wat iemand anders doet, vind ik altijd geweldig en fantastisch.
0: Ja, want je bent een heel complimenteus persoon.
2: Ja. Ja, maar ik vind het ook leuk als mensen... maar vooral als ik enthousiasme zie bij mensen, weet je. Ja. Als iemand naar mij toe komt en die gaat even uitleggen... dat hij mij fantastisch vindt zingen of geweldig.
1: Ja, dat is moeilijk.
2: Dan denk je, ja, het zal wel.
1: Ja. Maar ik zal het wat makkelijker uitleggen voor de luisteraars.
0: Ja.
1: Kijk, ik speel gitaar. En als ik een liedje in moet spelen, en dat staat in G... En dan zegt de producer, in dit geval was dat Erik Kuijlers. Trouwens, hij is jarig vandaag. Hè?
0: Gefeliciteerd, Erik.
1: Ja, niet gaan zingen. Dat moet je niet doen. Want dan neemt hij het op en dan gaat hij het uitbrengen.
0: Oh, ja.
1: Maar als je er mij een gitaar geeft en die producer zegt... Je moet van een G naar een Gies gaan of naar een D. Dan pak ik een D of een D, wat hij aangeeft om het te proberen. En dat heeft hij met zijn stem. Maar dat heeft niet iedereen met zijn stem. Als je tegen Ronnie zegt, je moet daar, laat hem daar even zakken. Dan had hij dat zakje.
0: En ja, dat is dus zijn instrument. Hoor. Alleen het is nooit... Dus de voice, zeg maar, is niet zo geregistreerd... en dus opgeleid met termen als G, Gies, pauze, driekwartsmaat. Dat is niet zo beschreven met een stem. Maar jij bedoelt, hij kan dus heel goed regieaanwijzing opvolgen.
2: Dat is het.
1: Ja, heel goed. Ja.
2: Ik kan niet zingen, ik kan niet acteren... maar ik kan zo goed naar een regisseur luisteren.
0: Nou, dat is heel fijn.
2: Ja.
0: Maar jij bent ook voice-over.
2: Ja.
0: En dan doe je vooral nasynchronisaties vanuit een andere taal naar het Nederlands?
2: Ja, het laatste wat ik heb gedaan was een kinderfilm. Die heette Hakan de Brakan.
0: Hakan de Brakan.
2: Maar het is heel leuk. Degene die ik moest nasynchroniseren, dat was ook een groot log type. Weet je? Daar kon ik me heel goed in verplaatsen, inderdaad.
0: Ja.
2: En dan sta je 2 uur in de studio, sta je die zinnen in die microfoon te spugen.
0: Ja, ja. En heb je ook wel eens een tekenfilm gedaan?
2: Nee, maar die wil ik heel graag.
0: Oh ja, ik heb Madagascar 3. Ben ik Esmeralda uit Circus Spuit. Ja, maar ik vind het best pittig. Zeker als het mensen zijn die je moet nasynchroniseren. Ja. Want je moet echt die emoties meenemen en de timing. Want je ziet die mond echt wel praten. Bij een tekenfilm is het toch wat... minder precies. Dus,
2: En je krijgt antwoord. Dat vond ik het laatste. Wat ik had een lekkere grote rol. Maar dan heb je ook gesprekken met mensen. Dus je moet je moet luisteren wat die speler doet.
0: Ja.
2: Je moet kijken wat er gezegd wordt.
0: Ja.
2: En je moet op je tegenspeler letten.
0: Ja.
2: En dat zijn een heleboel dingen tegelijk.
0: Nou, als je dan op goed regie kan aannemen en uitvoeren, dan zit het wel goed.
2: En dan hebben we die brug naar Erik.
0: Ja.
2: Als we aan het zingen zijn en Erik luistert naar de muziek. En die zegt dan tegen mij, ja, nee, wacht even, nee.
1: Gaaf,
2: kijk eventjes, als je daar luistert, hoor je dat? Ja, daar moet je even kijken of je... Nou, en dan begrijp ik hem. En dan niemand
0: jij begrijpt
2: hem, maar
0: dat.
2: Ik begrijp hem wel.
0: Ja, en jij doet dat.
2: Ja.
1: Hey, en jullie beiden dan? Wat voor stem zou Bagges hebben, Ron?
0: Bagges. Bagges, die klootzak?
1: Bagges, die klootzak. Wat voor stem zou die hebben?
2: Bagges hebben een beetje de stem van René Bom.
0: Oh ja? Ja, ja.
2: Nou, eerlijk wijze.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, René Bom, ik zie het ook voor
1: me. Hoe klinkt het dan als hij een vrouw op de tafel smijt, Jess?
0: Wat?
1: Ja, dat doet hij, het liedje.
0: Nou zie ik René Bom voor me, een vrouw op de tafel smijt.
1: Je hoeft
0: het helemaal
1: na te doen.
0: Die houdt de fiets aan de kant en dan...
1: Ja, je hoeft het... Ja, dat is hem.
2: Steken veel.
0: Oh, nou, dit was dus een voor jullie allebei een succeservaring. Komt er een vervolg op jullie samenwerking?
1: Nou, ik hoop het wel. Het is allemaal zo goed gegaan. En ik ben alweer bezig met nog wat meer van zulke soort liedjes.
0: Ja, ik kan niet zingen, maar ik kan wel praten. Dus als je nog eens een keer een vrouwenstem nodig hebt, Fik...
2: Kan jij niet zingen?
0: Nee. Ik kan geen toon houden.
2: Maar, maar je zus kan
0: wel
2: zingen. Je vader kon zingen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, waar is
0: het? I know, rub it in.
2: Ja.
0: Ik kan heel goed praten.
1: Dus jij had het eerste zinnetje had ze kunnen inspreken.
0: Wel. Ja, ik kan zinnetjes heel goed inspreken.
1: Zinnetje.
0: Laatste zinnetjes ook. Ik kan alle zinnetjes inspreken.
1: Heeft dat
0: maar,
1: zin?
0: Maar niet, ik kan geen toon houden.
2: Zeg
0: nog
2: één keer die titel dan.
0: Zeg Bagges, jij mooie klootzak.
3: Den Haag FM.

0: Max and Andy Grammer, Thing I Love. En Afordian Martin Garrix met Dua Lipa, Scared to be Lonely.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, ik ben eventjes een profiteur. Want ik heb Ronnie Sober en Victor Meijer bij mij in de studio. En dat zijn twee goede stemmen. Je zou bijvoorbeeld Victor Meijer kunnen kennen van de reclame. Zeg maar gewoon.
2: Mijn zonnescherm heb ik van de firma van Rijn, van de Rijweg.
0: Ja, nou, die hoor je wel eens hier op de radio. En Ronnie, die is bijvoorbeeld, die kan heel goed een slissend tekenfilmfiguur nadoen.
3: Ik ben de lamps.
0: Nou, mensen. En ineens dacht
2: en jij,
0: ik.
2: En jij?
0: En ik.
3: Ik kan heel goed op de tafel worden gegooid.
0: Nee. Ik was altijd ook van. even kijken hoor. Wat zeg, oh, dan zeg ik bijvoorbeeld. Je hoeft niet eens je schoenen aan te raken als je ze aandoet.
3: Dat zei ze, ja.
0: Want dat zijn de slip-ins.
2: Ja, geweldig.
0: Nou ja, dus we zitten hier met drie voice-overs. En toen ineens dacht ik, ja mensen, daar moet ik toch een beetje gebruik van maken. Ik kan nu gewoon on-air vragen of ze wat voor me inspreken. Doe ik het achtergrondmuziekje even weg. En dan zeg ik gewoon, Victor, kan je even zeggen of ik een leuk plaatje kan draaien?
2: Yes, draai nou eens een leuk plaatje, joh.
0: Ja, top! Of misschien... Of de koffie al klaar is.
2: Is de koffie al klaar?
0: De sound effect er ook bij. En ik weet dat jij voor Radio NL spreek je rustig in. Maar kunnen jullie dan tegelijk doen? Dat doe ik zo van 3, 2, 1 en dan zeggen jullie rustig. Ja, kunnen jullie dan tegelijk doen?
3: Ja,
0: goed,
3: ja.
0: 3.
2: Rustig.
0: Nou, top zeg. Ja, die hebben we dan ook. Die ga ik allemaal knippen.
2: In stereo heb je nou, hè?
0: Ja, in stereo, in stereo. Misschien je luistert naar Jessica Mendels.
3: Je luistert naar Jessica Mendels.
0: Mooi. Ja,
2: die is voor Jan van Veen, hoor.
0: Hè? Ja, of...
2: Ja, dat is voor de gedichten.
0: Ja, jeetje.
3: Ik luister altijd naar Jessica met een bakje koffie in mijn handen.
0: Top. Hebben jullie nog meer inschrijven? Ik heb dit niet voorbereid. Dit is een spontaan ideetje.
2: Jessica Mendels doet het op z'n Haags.
0: Oeh, Victor. Ja hoor, ja, op z'n Haags, zeker. En dan kijk ik gewoon weer naar Ronnie. Kijk wat er uit zijn mouw geschud wordt.
3: Suiker, zoetjes, melk, zwart. Maakt niet uit als Jessica er maar erbij is.
0: Ja, zo is het.
2: Ja.
0: Ah, leuk. Wat mis ik nog meer? Even denken.
2: Wacht nou even. Ik moet nog roeren.
3: Tijd voor een plaatje bij Jessica.
0: Ja, ik vind het ook
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koffie!
0: Nou, misschien nog eentje dan. En dan zeg je van, hè, eindelijk Jessica weer op de radio.
2: Hè. Eindelijk Jessica weer eens op de radio.
0: En hoe zou jij hem doen?
3: Hè? Eindelijk Jessica weer op de radio.
0: Ja, top mannen. Nou, dit is goud waard. En dank je wel dat jullie mij dit hebben gegeven.
3: De rekening komt eraan, geen probleem.
0: Nee, precies. Ik mailtje.
2: Ja.
0: Ik stuur hem door, komt helemaal goed. Dank jullie wel. Ik ga lekker de oude Bob draaien met Funny.

0: Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: No matter what, no matter what, you got.

zijn een beetje aan het einde gekomen van Haagse Bakje met Jessica Mendels van deze maandag 1 juni. Morgen hebben we weer Mark Kras, de boswachter, in de uitzending. We hebben weer een item van Nieuw 70. We nemen de agenda door van Diligentia en Pepijn. En we hebben de countryplaat van de week. En we zitten natuurlijk in de H met de H van het artiestenalfabet. Dus morgen hebben we twee nummers van Harry Styles in de F na 11. Dit is Somber met Homewrecker. En daarna heb ik nog Green Day voor je met 21 Guns. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En ik zie je, hoor je of ontvang je morgen heel graag weer voor een nieuwe aflevering van Haagse Bakje met Jessica Mendels. Geniet van je maandag. I just

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
2: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
4: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
2: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
4: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
3: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
5: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
3: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht 2 steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de 3 slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
2: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
4: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
2: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maxima rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht 2 steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de 3 slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
4: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
3: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
5: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
3: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
2: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
4: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
2: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Jolanda Baijens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
5: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
4: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
6: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
4: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Ik ben Jolanda Baijens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
7: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
6: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
8: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
6: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

승화진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
7: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
8: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
7: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
9: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
7: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Goedenavond, luisteraars. Dit is Haagse Helden. Normaal gesproken beginnen we met een jingle, maar de speellijst dacht er anders over. Oké, is ook goed. Nou, welkom bij Haagse Helden en fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag. Onze mooie hoofdstad. Dat blijkt uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht, kortom. Dus altijd. Ik ben Jana van Rutten en onze gasten van vanavond zijn de stichting Mama Rosa en in het tweede deel van de uitzending de stichting OPU. Dat is een hele intrigerende naam, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan zo met elkaar in gesprek en luisteren eerst naar Dinner Party van Niall Horan.

0: dinner party van Niall Horan. Nou, misschien moeten sommigen van jullie nog eten. Ik in ieder geval wel. Maar voordat ik naar een dinner party ga, hartelijk welkom aan onze eerste gasten in de uitzending. Want aangeschoven van de stichting Mama Rosa zijn Fatima Battista, coördinator, voorlichter en trainer, en Kau Kap Sharara, vrijwilliger. Ik heb het goed gezegd.
1: Jij hebt het goed gezegd. Ja.
0: Welkom, ik ben blij dat jullie er zijn. We hebben er voor de uitzending al een heel gesprek gehad. Dus je zou bijna kunnen zeggen, hoeven we dat niet meer te doen. Maar voor de luisteraar uiteraard wel. Want Mama Rosa is een hele interessante stichting. Houdt ze bezig met belangrijk werk. Hoe belangrijk is het werk, Fatima?
2: Nou, het is heel erg belangrijk, want we informeren vrouwen. We maken ze bewust van informeren over borstkanker. Bewust maken van hun eigen lichaam. Dat ze hun eigen borsten moeten controleren. Borstzelfonderzoek. En wanneer het tijd is dat ze meedoen met het bevolkingsonderzoek borstkanker, informeren ze ook dat het belangrijk is om aan mee te doen. Dus een zelfbewust eigen lichaam. Regie in eigen handen nemen. Je eigen gezondheid nummer 1 zetten. En dat een vooral. We informeren vrouwen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het kunnen laaggeletterde vrouwen zijn, maar het kunnen ook hoogopgeleide vrouwen zijn.
0: Ja, en dat maakt uit als je taal niet kent. Dan kun je van alles nog als achtergrond hebben. Ja. Ja. Je hebt het snel gezegd. Ik denk van ja, als je snel zegt, moet het toch altijd succesvol zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens wat drempels over moet bij vrouwen.
2: Drempels over wat betreft het voorlichting geven?
0: Ja, voorlichting geven, erover praten. Het is ook in sommige culturen is het nog steeds een taboe.
2: Dat klopt. Nou, met de voorlichting, en dat is heel erg belangrijk. We zenden niet alleen de informatie, maar we willen weten wat weten de vrouwen er zelf van. En wat maakt dat een vrouw meer moeite heeft om erover te praten. We creëren een zelfvertrouwen moment. Dus ik leg mezelf ook bloot. Ik vertel dat ik zelf borstkanker heb gehad en dat ik er nog ben en ik kan erover vertellen. En door dat te vertellen, zetten ze zich ook bloot en vertellen ze hun eigen ervaring. Want niet alles wat een vrouw vindt bij de borsten ook borstkanker is. Het kan een kieste, het kan een fibroadenoom, het kan iets zijn die dan niet hoort, niet normaal. Maar dan durven ze erover te praten in een setting waar je ook zelf blootzet en ook zelf over vertelt. En ik zeg, ik ben er nog. Je hoeft niet bang te zijn, want vaak is het zo, men denkt, kanker staat gelijk met de dood. En dat hoeft niet zo te zijn.
0: Dat is niet meer zo, hè?
2: Nee.
0: Er zijn allerlei behandelingsmethodes. Nemen jullie initiatieven, bijeenkomsten, daardoor ook een deel van de zorg en de angst weg bij vrouwen?
2: Dat proberen we door vooral met de vrouwen die het zelf hebben gehad bijeenkomsten te organiseren. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Dat we over onze angsten praten. En dat helpt met het verwerken. Maar die angst helemaal wegnemen kan je niet. Want als je het eenmaal hebt gehad, ben je altijd bang dat het terugkomt.
0: Ja, die angst blijft er altijd. Ja. Weet ik uit ervaring. Niet van mezelf, maar van een dierbare. Die dacht van, als ik ben geopereerd, chemo heb gehad, dan hoef ik me nooit meer zorgen te maken. Maar die angst, die was zo heftig, die bleef.
2: Ja,
0: ja, dus
2: ja.
0: Dat.
2: Maar het helpt als je erover praat.
0: Ja.
2: Want je kan het wegstoppen, maar het helpt wel. Het helpt met het verwerken. Het helpt erover praten. Je staat er niet alleen voor.
0: Nou, dat is denk ik belangrijk. Hè? Je bent niet uniek. En het is voor jou op dat moment geen taboe meer om over te praten.
2: Ja.
0: Terwijl misschien in een familiaire situatie het wel een taboe is. Kan ik me zo voorstellen.
2: Dat het bij sommige mensen taboe is om erover te praten.
0: Ja.
2: Nou, het is zelfs zo dat sommige vrouwen niet eens durven thuis te zeggen aan kleine kinderen of hun kinderen of in de omgeving. Ik heb ooit een Ghanese vrouw meegemaakt. Dat ze werd doorverwezen vanuit de huisarts. Ze had haar behandeling gehad, het ging goed met haar. Maar zij kon aan niemand vertellen. Ze wilde niet de roddel zijn van de gemeenschap.
0: Ghanese, zo kan het ook nog uitpakken.
2: En dan, en ze kwam bij ons en ik zag haar bloeien dat ze dan wel met andere vrouwen erover kon praten. En ze zei, oh, ik sta er niet alleen voor. Ja, dat was wel mooi om te zien,
0: Nou, het is altijd sowieso heel fijn om met lotgenoten te kunnen praten.
2: Ja, dat zeker.
0: Dat heft ook een deel van de eenzaamheid op, denk ik, die je kunt voelen.
2: Ja, je deelt wat met elkaar, hè?
0: Ja, precies.
2: Want sommige vrouwen zeggen van, Ik praat met mijn zus erover, ik kan wel met mijn moeder, maar het is niet hetzelfde, want zij heeft niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Ja, dus je hebt ook een band met elkaar.
0: Ja, dat kan, ik me voorstellen. Want als je zelf niet meemaakt, je kunt je wel proberen te verplaatsen in de vrouw die borstkanker heeft of die het heeft overwonnen. Maar ja, je voelt het nog nooit.
2: En je deelt dingen, want in mijn geval was ik voor mijn 50ste. Ik was nog menopauze nog niet in. Dus toen ik dus vroegtijdig de menopauze inging, ging ik ook opvliegers krijgen.
0: Oh,
2: en de een heeft er meer last dan de ander. En dan ga je erover praten. Heb jij daar ook zo last van? Hoe los je het op?
0: Dat is normaal als je chemo hebt gehad of je bent behandeld, dat je dan in de overgang komt?
2: Ja, want in mijn geval was het een hormoongevoelige kankersoort. Dus mijn eigen vrouwelijke hormonen maakt dat als ik ergens nog een kankercelletje heb, dat het gaat groeien door mijn vrouwelijke hormonen. Dus ik moest na mijn chemotherapie ook de antihormoontherapie doen. En dat was vooral om mij ook in de menopauze te houden.
0: Ja.
2: Dus ik was toen 39.
0: Oeh.
2: En ik was best wel jong. En ik heb zo het gevoel, ik ben best wel 10 jaar eerder dan normaal.
0: Nou ja, ben je er ook eerder vanaf, toch?
2: Ja, nou op een gegeven moment was het wel wennen. En dan dacht ik van, fijn, ik heb dat romslomp elke maand dus niet.
0: Ja,
2: maar,
0: zeker.
2: Ja.
0: Nee, als je overgang over is, dat is ook wel heel fijn.
2: Ja, precies. Ik ben er nu aan gewend.
0: Ja. Hoeveel vrouwen hebben jullie op dit moment in de begeleiding, als ik het zo mag zeggen?
2: Als lotgenoten, Kaukup, kun je... Want er zijn vrouwen die dan bij ons zijn, maar er zijn vrouwen die wat meer actief zijn dan de anderen. Dus ik zie lang niet iedereen.
0: Nee, okay.
2: Maar een stuk of 20?
1: Zoiets.
0: Dat is toch behoorlijk veel.
1: Ja.
0: En jullie bouwen natuurlijk ook een band met die vrouwen. Hè?
1: Zeker.
0: Het is niet afstandelijk en vrijblijvend, maar het is wel heel emotioneel waar jullie mee
1: zeker,
0: bezig zijn.
1: Zeker. Het maakt heel veel dingen los in jezelf.
2: We creëren een plek voor. Ik weet dat. Een vrouw was zo van, wanneer ik bij die lotgenotenbijeenkomst, ik zeg ook thuis van, tijd voor mezelf. Ik ga en ik heb die gesprekken, of in de groep, of we doen iets. En dat is, zij zei, dat is voor mezelf. Het is niet voor mijn man of mijn kinderen, het is voor mezelf.
0: Nou ja, dus die vrouwen leren ook om ruimte voor zichzelf vast te stellen. En niet eisen zomaar gewoon te nemen.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat is wel mooi.
2: Ja.
0: En hoe komen ze bij jullie? Hoe komen ze in contact met mama Rosa?
2: Nou, er zijn verschillende manieren. Sowieso kunnen de huisartsen zelf die vrouwen doorverwijzen naar ons. Verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis, als ze zien dat een vrouw bijvoorbeeld baat bij heeft, dat zij bijvoorbeeld niet taalgoed beheerst, kan ze ook zeggen van die stichting is goed voor dat stukje verwerken of met andere vrouwen te praten die het ook heeft gehad. Er zijn vrouwen die de Nederlandse taal wel spreken. Ze kunnen ook een contactformulier via de website. En ik merk ook zelf, als ik voorlichtingen geef, dat ik altijd vraag naar wat weet je er zelf van. En als vrouwen zich blootgeven, zijn er vrouwen die zeggen van ik heb borstkanker, die en die fase en in behandeling, want er zijn verschillende soorten. En dan probeer ik gelijk van goh, we hebben lotgenoten bijeenkomsten, we doen activiteiten en zo kan iemand ook bij ons terechtkomen.
0: Ja, want als vrouwen zelf al heel veel weten, sommigen die gaan het helemaal uitzoeken op de websites van alle instellingen, ja, dan hoef je dat niet nog een keer te vertellen.
2: Nee,
0: dan kun je aansluiten bij het niveau van de informatie.
1: Precies. Ja. Kijk, zo ben ik ook bij hun binnengekomen.
0: Ja, okay.
1: Ik doe ook vrijwillig werk bij Stichting Bij Betje. En kwam Fatma ook voorlichting geven van mama Rosa over borstkanker en zo. En zo zijn we in contact. En zo ben ik ging rollen erin, zeg maar.
0: Okay.
1: Hoe
0: jij bent gaan rollen gaan we zo horen. Want we gaan eerst luisteren naar muziek. En dat is Cruel Summer van Taylor Swift.

0: Dit was Cruel Summer van Taylor Swift. Nou, ik vind de summer, nou die komt er natuurlijk nog aan, maar helemaal niet zo heel erg cruel. Want de temperaturen zijn wel hoog, maar hier in de studio is het heel prettig. We zijn nog steeds in gesprek met de stichting Mama Rosa, met Fatima Batista en Kaukab Sharara. En we hebben voor het eerste deel van het gesprek hebben het gehad over wat doet de stichting. De stichting zet zich in op allerlei manieren voor vrouwen met borstkanker. En de stichting wordt gerund door vrijwilligers. En Kaukab, jij bent een van de vrijwilligers. En we hadden het net voordat de muziek begon over het feit. Je bent erin gerold. En ik ben heel benieuwd, hoe ben jij erin gerold?
1: Ik werk als ook vrijwilliger bij Stichting Bij Betje. En Fatma die kwam een keer om voorlichting te geven over borstkanker. Nou, wij gingen erbij, nou, luisteren, horen. En kwamen heel veel dingen lossen bij mij, omdat ik heb ook borstkanker gehad. En toen zegt ze, nou ja, wie wil aanmelden, zeg maar, om bij Mama Rosa te komen als voorlichting of informatie of zo. Dus ik zeg, nou oké, ik ga nadenken of ik dat wil. Dat dit was de eerste keer dat ik over in de publiek ga over praten.
0: Ja, want het is buiten je comfortzone, ja, hè? Dat is nog nooit gedaan, oh ja. Eng. Ja.
1: Nou, iedereen zegt, nee, je kan het, je moet het gewoon doen. Ik zeg, nou, laat me even zelf nadenken en dan wil ik doen. En toch ben ik, ging ik doen. Ja. Dus dan ga ik met een andere collega, die is meer kennis dan zoals Fatma dan. En dan ben ik nu aan het vertalen. Ik vertaal het in het Arabisch, ja. Omdat wij merken dat heel veel, nu, veel vrouwen die taal nog niet beheersen.
0: Okay.
1: Dus dan ga ik het vertalen, zeg maar.
0: En ga je ook zelf rechtstreeks voorlichting in het...
1: Nog niet.
0: Nog niet?
1: Nee, dat nog niet.
2: Wie weet groeit het daar wel in. Ja.
1: Ja, wie weet.
0: Nou ja, je vertelde me voor de uitzending dat je toch doorgegroeid bent. Hè, dat je hebt ontdekt dat je het leuk vindt en dat het goed loopt.
1: Ja, kijk, ik was ook iemand die kom hier van een andere wereld. Ik kom zelf uit Libanon. Ben ik hier terecht. Ik kom in een andere wereld. Je moet je aanpassen aan alles, cultuur, mensen, leven en zo. En toen, na een tijdje word je geconfronteerd, ja, je bent ziek. En wat Fatma zei, voor sommige mensen was het taboe dat je niet gelijk wil overpraten. Ja. Ik heb gehoord dat ik heb, nou, 3 dagen later was ik in Libanon. Ik dacht, nou, ik ga nu afscheid nemen van familie, ik ga dood. Zo heb je het in je hoofd, weet je. Omdat je hebt naast heel veel kennissen mensen meegemaakt die zijn gelijk dood aan borstkanker en zo. Dus vandaar dat je krijgt die sterk gevoel van nee, kijk, ik ben er. Ik heb het overgewonnen. Ik ga andere vrouwen een beetje bewust maken van nee, je kan het ook winnen als je wil op tijd.
0: Ja, precies. Ja, ja. Mooi. Dus geef je iets strijdbaars.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Je laat je er niet onder kiezen.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Dus, en dan door dat krijg je echt het gevoel van nou, ik wil iedereen helpen. Ik wil iedereen luisterende oren naar iedereen. En bewust maken van gewoon over praten. Die stap overnemen.
0: Ja. Dus want wat jij bij jezelf constateert, oh jee, ik ga dood. Er zullen meer vrouwen zijn die denken van, nou, dit einde is nabij.
1: Ja. Kijk, wij hebben meegemaakt in ons, niet dat je niet helemaal over praten, maar het was een taboeziekte, weet je.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we zeggen nooit het woord, oh, dat ziekte. Alleen.
0: Nou, in Nederland werd ooit gezegd het K-woord. Oh, die heeft K.
2: Ja. Ja.
0: Dat is heel naar als iemand dat zegt.
1: Ja, ziekte. Oh ja, ze hebben die ziekte. Oh, weet je, dus zo wordt het vaak overgebracht. En mensen gaan te laat bij, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan was gelijk, nou, echt, ik heb meegemaakt de familie die naast die zijn dood aan. Zo. En dit idee blijft in je hoofd.
0: Ja.
1: Tot je, weet je, dus dat.
0: Ja, er zijn nog mensen die gaan uit angst niet naar de dokter. Want stel, er wordt geconstateerd dat je kanker hebt.
1: Ja.
0: Terwijl ondertussen de tumor, de kwaadaardige tumor, groeit. Ja, dat zijn natuurlijk vreselijke verhalen.
1: Ze zeggen, het is erveling, maar het is nooit erfelijk. Ik ben wel eens de enige in mijn familie die dat krijgt.
0: Okay.
1: En dan gaan gelijk alle rillingen in je hoofd van, oh ja, maar ik heb ook een dochter.
0: Ja, ja.
1: Weet je, dus dat
0: ja, dat speelt natuurlijk ook een rol, hè.
1: Weet je, van hoe zit dat, hoe moet dat.
0: Ja.
1: Maar gelukkig krijg je allemaal antwoorden voor en je gaat je echt bewust van.
2: Nou, als je de training volgt en je krijgt meer informatie, dan kom je dingen te weten die je eerst niet wist. En daarmee informeer je ook meer vrouwen.
0: Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Ja, hoewel, je hebt natuurlijk ook een erfelijke vorm van borstkanker. Hè? En daarmee wordt soms preventief aangeraden om bijvoorbeeld al de borsten te laten verwijderen. Ik moet er niet aan denken.
1: Ja. Nee.
0: Je vindt het interessant om te doen. Hè? Je hebt bij jezelf ook een drempel overwonnen om te gaan vertellen. Met hoeveel vrijwilligers werken jullie?
2: Oh, dat is verschillend. Nou, sowieso, ik train vrouwen tot voorlichters. Dus ze zijn automatisch ook vrijwilligers. Ja, ik heb nu inmiddels een stuk of 7 gecertificeerden. En er komen er nog meer bij.
0: En gecertificeerd wil zeggen, ze moeten aan een aantal eisen voldoen.
2: Gecertificeerd is dat ze de training hebben gedaan. Ze hebben ook zelf een proefvoorlichting gedaan, waardoor ik kan zien, oké, weten ze wat de bedoeling is? Kunnen ze voor een groep staan en de informatie zo overbrengen? Ik moet bepaalde dingen zien dat ik zeg, ja, ik heb er vertrouwen in. Jij wordt gecertificeerd. En dat betekent dat ze krijgen ook voorlichtingsmaterialen. We vormen een roze koffertje met allerlei materialen. We hebben ook een PowerPoint en de bedoeling is dat ze daarmee verder ook hun voorlichtingen zelfstandig gaan doen. En in het geval van Kauke durft ze het niet alleen, maar ze heeft wel dat ze het kan vertalen in een andere taal, het Arabische. En dan doet ze het of samen met mij of samen met een andere vrijwilliger.
0: Met andere woorden, als je vrijwilliger wil worden, hebben jullie vacatures, hebben jullie vrijwilligers nodig?
2: Nou, het is altijd welkom als je getraind wilt worden tot voorlichter. Want een Poolse taal is nog niet. Wij hebben juist Poolse voorlichters nodig die de Nederlandse taal machtig zijn en die het een vertaalslag kunnen doen in het Pools bijvoorbeeld.
0: Het Arabisch en Turks is verzorgd, zeg
2: is,
0: maar.
2: Is redelijk verzorgd.
0: En jullie hebben nu ook Poolse vrouwen en het zou fijn zijn als iemand met de Poolse taal zich aanmeldt als vrijwilliger.
2: Ja.
0: Je wordt opgeleid, je wordt begeleid.
2: Ja, zeker.
0: Pleidooi van jou is, wees niet bang. Hè. Ja. Er gaat een wereld voor je open omdat je toch allerlei vaardigheden leert. Die,
1: en het geeft echt een goede gevoel dat je anderen ook
2: voldoening
1: aan dan je ervaring vertelt.
0: Ja, precies. Ja.
1: En wat voor anderen kan betekenen. Ja. Dus daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. Ja. Mooi. Mooi verhaal. Ja, ja. Luisteraars kunnen uiteraard kijken op de website mamarosa.nl. Daar is ook een kopje vrijwilligers. Daar staan ook allerlei informatie links op, om het zo te zeggen.
2: Ja.
0: En nou, meld je aan als vrijwilliger. En doneren kan ook. Hè. Er staat ook een donatieknop.
2: Ja, dat kan ook.
0: Dus hierbij de oproep aan de luisteraars om met gulle hand te geven. Ja.
2: Ja, en stel dat je wil voor je groep of je hebt een stichting en je wil ook voorlichting, dat er voorlichting wordt gegeven, dan vooral ook het contactformulier op de website invullen.
0: De website biedt voor alles nog wat aan mogelijkheden.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ontzettend bedankt voor jullie komst. En ik hoop dat deze uitzending helpt bij de bekendheid van de stichting. En dat het veel reacties oplevert.
2: Ik hoop het, dank je wel.
0: Goed, wij gaan luisteren naar Hoe het is van Roxy Dekker. Loop ik langs,

0: have you.
1: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
2: En te gast is, ja, je houdt het niet van een stichting met een naam die me bij zoveel fantasieën doet veroorzaken, namelijk de stichting OPU. En aangeschoven is zijn Eugenie en Marja. En ja, welkom overigens, fijn dat jullie te zijn. Maar belangrijke vraag, wat doet OPU, waar staat OPU voor?
3: Oké, goedemiddag, goedenavond allemaal. OPU's...
2: Welkom overigens, fijn dat jullie te zijn. Maar belangrijke vraag, wat doet OPU, waar staat OPU voor?
3: Oké, goedemiddag, goedenavond allemaal. OPU staat voor, het is een stichting.

0: Negatieve connotatie. Ik had twee oma's. Die een werd altijd opoe genoemd. En die andere oma, zo konden wij het onderscheid nog een beetje houden. 55-plussers is daar een speciale reden voor om dat als doelgroep aan te wijzen?
1: Ja, ik denk dat het toch is ook tegen eenzaamheid. Dus de leeftijd was vroeger volgens mij iets hoger, maar ze hebben het verlaagd naar 55-plus. En ja, de ouderen zijn heel actief tegenwoordig. Dus iedereen kan ook op in de 70, het gemiddelde is iets van 70 jaar voor mensen die met de hond wandelen.
0: Ja.
1: Dus, maar ze hebben op een gegeven moment ook besloten om 55-plussers erbij te betrekken.
0: Oké. Goed, dus 55-plussers zetten zich in om met een hond te gaan wandelen. En er zijn natuurlijk ook mensen die een hond hebben waarmee gewandeld moet worden.
1: Ja.
0: En dan moet gematcht worden.
1: Ja, ja. Er zijn op het moment 69 honden beschikbaar in Den Haag alleen al. Voor deze zomer. We hebben ze in alle maten en kleuren allemaal te zien op de website. En mocht u geen website hebben, dan kunt u ook bellen met ons telefoonnummer. Wel even hoor, sorry. 0800 8011 8011. Dus 0800 8011. En dan kunt u bellen tijdens kantoortijden met hoofdkantoor. En dan kunnen zij ook een profiel invullen en andere dingen met al uw wensen.
0: Hoofdkantoor staat in?
1: Amsterdam.
0: En Den Haag is niet het enige bijkantoor, zeg maar?
1: Nee. We zitten in de grote steden. Dus naast Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Maar het is eigenlijk een hele landelijke stichting. Dus
0: zodra
1: je je postcode invult, dan kun je alle honden zien in je eigen buurt.
0: Is er wel belangstelling van hondeneigenaren om voor deze dienst?
1: Ja, ook. Ja, eigenlijk nog meer. We moeten meer moeite doen om senioren te vinden, zeg maar, om aan de grote aantallen honden van Den Haag te voldoen. Ja, ja.
0: Den Haag, hondenstad.
1: Ja, heel goed. Dus de mensen kunnen ook heel snel met de hond snel een bos in. Of,
0: ja. Nou, bij mij achter is een plantsoentje. En nu met het mooie weer rond de klok van 8 verzamelen alle hondeneigenaren zich. En alle honden. En die groep wordt steeds groter. En ik zie ook dat het voor die mensen is het ook een soort sociaal contact.
1: Zeker. Ja.
0: En dat zal in het geval van.
2: Ja, zeker.
0: Je zit te knikken. Dat is zeker ook een vorm van sociaal contact. Grote behoefte aan mensen die de hond uitlaten. En Maya, had jij behoefte om een hond uit te laten voor een ander?
2: Nou ja, ik wilde in beweging komen ook. Want dat ga je natuurlijk ook. Je gaat wandelen, want anders zit je maar binnen. Bij wijze van spreken. En toen dacht ik, ik had zelf katten gehad. En die laat je niet uit. Maar toen dacht ik, je kan wel eens een hond uitlaten. En zo ben ik bij Stichting Open gekomen, gegoogeld gewoon, van hond uitlaten.
0: Oh, dat was gewoon.
2: Ja, ik kende dat helemaal niet. En toen, zo is het gekomen.
0: Was er geen overgang van de kat naar een hond?
2: Nee, want mijn familie hebben ook honden, dus ik ben wel dieren gewend. Dus dat is nee.
0: Okay. Ja, ze hebben in Den Haag ook een vakantieservice voor katten. Maar je kwam bij de honden terecht.
2: Ja, maar die komen niet bij je thuis.
0: Nee, dat is waar. Je moet echt bij de kat op bezoek. En dan moet je haar aaien en eten geven.
2: Ja, nee. Het is de hele dag bij mij, Koosje.
0: Oh, oké.
2: Ja, ik haal erop.
0: Ja.
2: En ik breng er om 5 uur weer terug.
0: Dus het is niet alleen wandelen, maar je bent ook de oppas.
2: Ja. Het komt wel eens voor dat ze zeggen, we gaan op vakantie, kan je. Niet dat ze dan ver weggaan, maar gewoon, we zijn een dagje weg, kan je dan nog een keer nemen? Ja hoor. We hebben afgesproken 1 keer in de week, maar dat kan ook meerdere keren per week. Dat maakt niet uit.
0: Maakt jou niet uit?
2: Maakt mij niet uit.
0: Hun ook niet?
2: Nee.
0: En wat voor hond heb je in de begeleiding?
2: Een dwergpoedel.
0: Oh.
2: Ja. Een bruine, zoiets wat daar nu loopt, daar, maar dan die kleur.
0: Buiten op het spui.
2: Ja.
0: Oh ja, dat is een heel vrolijk hondje.
2: Ja.
0: En dat past ook wel bij jou.
2: Ja, het is echt een schat. En ze wijst mij de weg, hè. In het bos ook. Dan zeg ik, niet, gaan die kant uit. En dan kijk ze hem aan. En nee, we gaan die kant. Ik zeg, het is jouw dag, dus het is heerlijk om me uit te laten.
0: Een hele democratische 55-plusser die honden uitlaat. Ja,
2: en plus, hè. Plus.
0: En Eugenie, hoe komt de match tot stand? Hoe gaat dat?
1: Ja. Oké, je kan via de website een profiel aanmaken. Mocht dat niet lukken op internet, kun je ook bellen nogmaals met dat 0800 8011 nummer. Dan is er een vragenlijstje wat je moet invullen van hoe groot wil je de hond? Welke dag met name natuurlijk? Welke dag is heel belangrijk op de site? En of je een tuin hebt, ja of nee. En ze hebben een hele waslijst. Dan is het diertje al zindelijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen, iemand die op 3 hoog woont zonder een buiten, dat is voor een Deense dog wat minder geschikt is.
1: Ja, maar goed, daarom vragen ze ook, is er een lift? Want dan is er dus geen probleem.
0: Ja.
1: En even kijken, waar dacht ik nog aan? Oh ja, en het hoofdkantoor die gaat dan dus een match maken. Dus die,
0: okay.
1: Je vult je gegevens.

0: gegevens in of je belt ze door. En het hoofdkantoor die gaat echt matchen. Die gaat kijken van, hé, die mevrouw zoekt een tekko. Oh, wacht eens even, bij haar in de buurt zijn er nu 2 in de aanbieding. En dan gaat er eerst telefonisch contact. En dan wordt een keer geoefend met wandelen.
1: Je gaat eerst kijken hoe het gaat. Hè? Ja. Of je elkaar wel ligt, ja.
0: Dus het moet inderdaad van beide kanten moet het helemaal klikken. En jij had
2: maar ik had eigenlijk alles gedaan. Ik zag het dus op de site. En toen zag ik dus dat hondje. Ik denk, dat is dat hondje wat bij mij aan de overkant woont.
1: Dat was ook zo.
2: Wij hebben, ja.
1: Je kende het hondje al.
2: Ja,
1: en het hondje
2: maar niet nooit met die mensen gesproken.
1: Nee.
2: Ja.
1: Oké. Zo kom je aan vrienden, hè?
2: Zeker. Ja. Nou, we zijn vrienden voor het leven nu, hoor.
1: Ja, precies. Ja. Nou, we gaan even naar muziek luisteren. Never Been Better van Rondy. En dan gaan we verder praten over honden.

0: Zo, we luisterden naar Never Been Better van Ronde. Er gaat technisch niet alles helemaal perfect. Maar dat geeft niet. Want als je nooit fouten maakt, ja, ik weet het niet, dan leer je ook niet. We zitten nog steeds in de studio met de stichting OPOEH. Dubbel O-P-O-E-H. En dat betekent, Eugenie, wat betekent dat?
1: Oma of opa past op een hond.
0: Juist, juist. En Eugenie, je hebt net verteld, waar staat opa OPOEH voor? En Marja, jij bent hondenoppasvrijwilliger. En je hebt iets verteld over je dwergpoedel, waar je helemaal weg van bent.
2: Ja.
0: Tijdens het muziekliedje trots een foto zien. Zo gaat het dan misschien met honden waar je helemaal weg van bent.
2: Ja, ja. Schatje.
0: Een schatje. Ja. Goed, er wordt gezocht naar een match. Je moet natuurlijk als hondenwandelaar, hondenoppas. Ja, de hond en jij moet natuurlijk goed met elkaar om kunnen gaan. Ik vraag me af, worden er ook eisen aan honden gesteld?
1: Eigenlijk niet, volgens mij. Ze moeten gewoon lief zijn en luisteren. Maar voor zover ik weet, okay, nemen we ook gewoon...
0: Nee, ik zie bij mij in de straat wel eens van die pitbull-achtige honden lopen. En dan loopt er zo'n baasje bij waarvan ik denk... Oké, soort zoek soort. Dan loop ik er even omheen. Ik kan me voorstellen dat dat soort honden, dat je die niet wilt. Nee, maar misschien zoekt die baas ook geen vrijwillige hond uit.
2: Ja, maar die zie je
0: ook
2: niet op de site staan. Want ik heb gekozen.
0: Ja, ja.
2: Voor het hondje. Ja. Dus die wordt dan niet gekozen. Nee. Nou ja, sorry hoor, voor die hond.
0: Nee, maar goed, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, iedereen heeft een speciale voorkeur.
2: Ja.
0: Ik heb een Deense dog gekend en die dacht dat hij een schoothond was. Dan heb je al meer dan een Deense dog. Die wilde steeds op schoot gaan zitten. Nou, dat is een hopeloze toestand. Wel een hele lieve hond.
2: Ja,
0: ja, oké, dus de hond moet gewoon vriendelijk zijn. Nou ja, manieren hebben.
2: Ja.
0: En komt het ook voor dat de hond wel aardig is, maar je denkt, die baas die staat me helemaal niet aan. Dus dat daarmee eigenlijk je motivatie wordt weggenomen.
1: Ja, nee, maar daarom zit het hoofdkantoor er ook tussen. Inderdaad, om te kijken dat het van beide kanten leuk is. Dus zowel de opoe, zeg maar, moet goed klikken met de hond, maar ook met name ook voor het baasje. Want ja, het is voor de vrijwilliger, zeg maar, voor de opoe, is het om een leuk... Ja, tijdbesteding te hebben,
0: ja,
1: met een lieve hond. En niet om dan spanningen of niet leuke dingen met het baasje te hebben.
0: Nee.
1: Dus het gaat er ook om, het is natuurlijk tegen eenzaamheid, maar ook dat je, wij spreken, met het gezin een beetje betrokken wordt.
0: Ja.
1: Of dat je dan ook naar buiten gaat, je buurtje dit kennen.
0: Ja, nou ja, zoals jij, dat het liggen de overburen te zijn.
2: Ja, ja, en die pas ook wel, ze hebben dus ook nog een kater, een enorm
0: ding.
2: Beest. En als ze op vakantie zijn, dan verzorg ik de kat.
0: Okay.
2: En dat komt er gewoon bij. Zo is het gegroeid.
0: Zo is het
2: helemaal
0: gegroeid.
2: Karel,
0: ja,
2: heet hij.
0: Ja. Ja. Maar ik merk aan jou, je vindt het heel erg leuk om te doen.
2: Ja, enig.
0: Het geeft je ook een bezigheid.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Dat geldt ook voor de andere 55-plussers. Je zei, we zijn niet tegen eenzaamheid. Er gebeuren op een zekere leeftijd allerlei dingen in je leven. Ja, op een gegeven moment dan ben je alleen.
2: Ja. Ja, dat was bij mij ook zo.
0: Ja.
2: Ja, en wat je dus ook doet, wat ik dus nu doe... Als je in het bos loopt, dan ga je iemand groeten. Ook op straat. En anders gebeurt dat nooit.
0: Ja. Nou, wat net zelf, de plantsoentje achter mijn huis... omdat ze allemaal een hond hebben, gaan ze allemaal bij elkaar zitten. Ja.
2: Ja.
0: Dat is net zoals wanneer je met je kleine kindje gaat wandelen.
2: Ja.
0: Altijd contact.
2: Ja.
0: Maar als je maar in je eentje loopt, is dat niet
2: nee.
0: zo.
2: Nee. En dat zou ik ook nooit alleen in het bos gaan lopen. Maar dat,
0: nee, dat raad
2: dat zou ik
0: ook
2: nu
0: af.
2: Weer.
0: Ja.
2: Wel, want je ziet alleen maar mensen alleen lopen. Die denk, nou ja, die durven het wel.
0: Ja, vinden het allemaal prima zo. Die hebben daar niet zoveel last van. Hè?
2: Nee.
0: Sommige mensen vinden het heel fijn om alleen te zijn.
2: Ja, ja. Nou ja. Ja, ik kan het ook, maar ik bedoel, liever met...
0: Liever met een leuke...
1: Maar het is ook met senioren die niet meer aan een eigen hond willen beginnen.
0: Ja.
1: Dat kan soms ook een barrière zijn. Dat je, en dan is het gewoon heel fijn als je gewoon alleen overdag, een dag in de week... of meer als je zelf wil. Maar in principe één dag in de week dat je dan op een hond past.
0: Ja.
1: En je krijgt ook een mand en je krijgt voedsel en je krijgt poepzakjes en je krijgt alles.
2: Ja.
1: Dus je hebt er verder helemaal geen kosten aan. Je bent ook vrijblijvend en gratis kun je inschrijven op de site. En de hondeneigenaar, zeg maar, die betaalt dan wel een abonnement per maand als eenmaal een match is gemaakt.
0: En hoeveel betaalt de hondeneigenaar?
1: De €17,50 per maand.
0: Oké, als je terugrekent per dag is het niks.
1: Precies. Ja,
0: nee.
1: Dat is dan vier keer in de maand, hè, één keer in de week. Dus,
0: Okay.
1: Ja.
0: En wat biedt de stichting behalve hele leuke honden nog meer aan de vrijwilligers?
1: Ja, 4-5 keer per jaar zijn er uitjes speciaal voor de opoes. Verspreid over het land, Amsterdam, Utrecht, Hoek van Holland. Dat was de laatste keer. Zijn we toen nog samen naartoe gereden. En dan kunnen alle opoes uit het hele land kunnen zich aanmelden. En hebben op een strandtent heel leuk koffie met iets lekkers gedronken.
2: Lunch.
1: Daartussendoor nog een wandeling, twee wandelingen over het strand met de honden. Een aantal mensen hadden een
2: oppas mee.
1: En de duinen. Ja, ik ben toen op de strandtent gebleven. Maar...
2: Oh ja, de duinen. En daarna was er een wedstrijd dat de honden moesten apporteren.
0: Oeh.
2: Enig. Iedereen applaus en zo.
0: Volgens mij vind je alles leuk om met die honden te maken.
2: Ja, en die mensen zijn ook allemaal... Dan ga je dus praten met die mensen die een hond dus meenemen. En diverse verhalen. En dan loop je dus met ze te wandelen. Of die mensen al jaren kent. Of zo.
0: En leuk is dat, hè? Ja.
1: Dus dat is dan voor de opoes. En die nemen dan soms ook hun oppashond mee. Of sommigen die kijken het even aan. Dan denken ze van ja... En het is zo grappig, want er waren iets van 20, 30 honden. Die liepen gewoon allemaal los over die strandtent.
2: Ja.
1: Geen ruzie, niks. Ik zat echt
0: te kijken van... Een hele vredige situatie. Ja.
1: De honden kennen elkaar helemaal niet.
0: Nee. Ja. Nou, dat is ook wel apart. Ja. Dat zijn dus hele aardige honden.
2: Ja.
0: Moet een opoe aan bijzondere eisen voldoen?
1: Hij moet wel enigszins mobiel zijn. Hij moet natuurlijk wel overdag een keer de hond uit kunnen laten. En we hebben ook heel veel kleine hondjes die niet kilometers lang of zo. Maar de heren die stoppen met werk, die zoeken vaak ook een bezigheid. Nou, we hebben ook grote honden, labradors, van alles op de website. En die kunnen gewoon lekker met z'n uren naar het strand gaan. Maar als je zegt van ik wil gewoon lekker knuffelen op de bank met zo'n klein hondje, die zijn er ook genoeg.
0: Ja, oké, dus enigszins afhankelijk van je fysieke conditie.
1: Ja.
0: Het hoeft niet een belemmering te zijn.
1: Nee.
0: Dus dat is mooi.
1: Ja.
0: En voor de rest moet je natuurlijk van honden houden.
1: Ja, daar begint het mee.
0: Ja. Je moet honden leuk vinden. Volgens mij voelt een hond dat.
1: Ja.
0: Als je een hond niet mag, dan komt hij niet naar je toe.
1: Ja. Net toen ik mijn voordeur uitkwam, toen kwam er een mevrouw langs met een Jack Russell die ik nog niet kende. Dus ik kijk die hond aan. Die hond die springt gelijk op me af. Dus ik kon gelijk een open kaartje geven. En in de bus, echt waar, kwamen mevrouw tegen. Ik wilde haar een kaartje geven. En toen zei ze, ik ben al opoe.
2: Ja,
1: deze hond, ik heb hem net opgehaald bij mijn opoe. En we gaan nu naar huis.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja,
0: wat leuk.
1: Dus ze zeiden ook dat we in het radioprogramma gingen. Dus vond ze wel heel
0: leuk. Je komt ze overal tegen.
1: Ja.
0: Want hoeveel vrijwilligers zijn er nu in Den Haag? Je zei, we hebben 69 honden.
1: Ja, ik geloof dat er op het moment iets van 80 matches zijn. Dus dan is wel de...
2: In Den Haag alleen?
1: Ja.
2: Maar in Nederland?
1: Ja, veel meer. Ik heb het puur even over Den Haag inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. Komt het ook voor dat een hondenoppaswandelaar meerdere honden doet?
1: Ja. Je kan zowel meerdere honden doen of een paar keer per week dezelfde hond, net wat je wil. Want ik kijk af en toe zelf ook op die site en dan zie je 55-plussers die tegenwoordig een paar dagen thuis werken of deels minder werken of wat dan ook. En die hebben dan gewoon 2 of 3 dagen in de week dat ze dan een hond kunnen... Met een hond kunnen zijn. Ja.
0: Ja. Nou ja, als je thuis werkt kan de hond misschien een beetje... slapen.
1: Precies.
2: Ja,
0: ik ken een golden retriever, die ligt alleen maar onder de tafel.
1: Ja.
0: En als hij uitgelaten moet worden, dan wil hij nog wel opstaan als het zo nodig moet. Ja. Ja. Ontzettend leuk, ik begrijp het. Het maakt mensen ook blij.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het ook een zorg wegneemt van de hondenbazen. Je wil een dagje weg of wat langer dat er iemand is die voor je beest zorgt.
2: Ja, want zij werken waar ik die hond zei dat echtpaar dat werkt. En, dus vandaar dat ik de hond heb.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor alle informatie. Ik hoop dat het helpt om meer aandacht te besteden aan de stichting. Mensen kunnen googlen naar...
1: opoe.nl.
0: En dan?
1: En of 0800 8011. En anders e-mailen naar info@opoe.nl.
0: Nou, op de website staat alles. Er staan ook voorbeelden in. Een filmpje, hele lieve honden. Dus kortom, 55-plussers, grijp je kans. Dankjewel voor jullie komst en wij gaan luisteren naar Let's Get It Started van Black Eyed Peas.
3: Let's get it started.

Dat was Let's Get It Started. Terwijl wij inmiddels aan het eind van de uitzending zijn gekomen. Dit was Haagse Helden voor deze week. Fijn dat je hebt geluisterd en dank aan onze gasten. We zijn er weer volgende week maandag 8 juni om 7 uur. We hopen dat je dan weer luistert. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden terug willen luisteren, dat kan altijd via Spotify en op uitzending gemist van Omroep Den Haag FM. Nog een hele fijne avond toegewenst en we sluiten af met Material Lover van Shanna Spiro.

0: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
6: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
5: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
7: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
5: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maxima rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
5: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
4: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
6: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
4: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maxima rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
5: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
4: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
6: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
4: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Jolanda Baijens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
5: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
4: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
6: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
4: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Jolanda Baijens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
5: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
4: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
6: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
4: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
1: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
3: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
1: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht 2 steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de 3 slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft. Ze is verrast door het besluit.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
1: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
3: De ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
1: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Rijswijkse plein gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen, de rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en natuurlijk ook vertraging. Het weer nog. Stapelwolken, zon en mogelijk lokaal een bui bij zo'n 24 graden. Morgen maximaal rond 20 graden. Vooral in de middag met kans op hagel en onweer. Vanaf woensdag kouder. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.